eerder. Van de 2648 meldingen vond het incident minder dan 7 dagen eerder plaats. Volgens directeur Enid van Ommeren groeit het vertrouwen in de hulpverlening, terwijl het werkelijke aantal slachtoffers vermoedelijk hoger ligt. De KNVB doet melding bij Meld Online Discriminatie nadat Oranje Internationals Kluivert, Timber en Somerville racistisch werden bejegend na gemiste strafschoppen tegen Marokko op het WK. Op sociale media verschenen racistische reacties en apenafbeeldingen. Het meldpunt onderzoekt of uitingen strafbaar zijn. De KNVB noemt racisme onacceptabel. In de Pakistanse stad Lahore zijn 14 kinderen van 5 tot 16 jaar overleden toen het dak van een bijlescentrum instortte. 8 kinderen en een lerares raakten gewond, 5 slachtoffers verkeren in kritieke toestand. De politie hield 2 mensen aan, onder wie de eigenaar, wegens vermoedelijke nalatigheid. Na hittegolven in West-Europa zijn in Oost-Europa temperatuurrecords gebroken. Hongarije noteerde 42 graden, Slowakije 41, Boedapest 41 en Split 39,5 graden. Belgrado beleefde de heetste dag ooit en in Bosnië ontstonden natuurbranden. Oekraïense militairen aan het front vrezen de hitte in Sovjet-tanks zonder airconditioning, maar blijven Russische troepen bestrijden daar. Het weer dan? Komende nacht zijn er steeds meer opklaringen en is het droog. Op de meeste plaatsen koelt het af naar 13 tot 15 graden. Woensdag zijn er wat stapelwolken en is er veel ruimte voor de zon. In het noorden is kans op enkele buien, maar veruit de meeste plaatsen houden het droog. Het wordt 22 tot 24 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik. Omroep Land van

0: De komende nacht zijn er steeds meer opklaringen en is het droog. Op de meeste plaatsen koelt het af naar 13 tot 15 graden. Woensdag zijn er wat stapelwolken en is er veel ruimte voor de zon. In het noorden is kans op enkele buien, maar veruit de meeste plaatsen houden het droog. Het wordt 22 tot 24 graden.
1: Doe jij mee aan de...

Nijmeegse Vierdaagse. Omroep Land van Kuik zoekt enthousiaste deelnemers voor de 30, 40 of 50 kilometer. Van 20 tot en met 24 juli volgen we lopers uit onze regio en brengen verslag uit vanaf verschillende locaties. Meld je aan als 4DTV-loper via patrick@omroeplvc.nl.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenacht. Het Centrum Seksueel Geweld ontving in 2025 in totaal 4640 meldingen van seksueel geweld. 21% meer dan een jaar eerder. Van de 2648 meldingen vond het incident minder dan 7 dagen eerder plaats. Volgens directeur Enid van Ommeren groeit het vertrouwen in de hulpverlening, terwijl het werkelijke aantal slachtoffers vermoedelijk hoger ligt. De KNVB doet melding bij Meld Online Discriminatie nadat Oranje Internationals Kluivert, Timber en Somerville racistisch werden bejegend na gemiste strafschoppen tegen Marokko op het WK. Op sociale media verschenen racistische reacties en apenafbeeldingen. Het meldpunt onderzoekt of uitingen strafbaar zijn. De KNVB noemt racisme onacceptabel. In de Pakistanse stad Lahore zijn 14 kinderen van 5 tot 16 jaar overleden toen het dak van een bijlescentrum instortte. 8 kinderen en een lerares raakten gewond, 5 slachtoffers verkeren in kritieke toestand. De politie hield 2 mensen aan, onder wie de eigenaar, wegens vermoedelijke nalatigheid. Na hittegolven in West-Europa zijn in Oost-Europa temperatuurrecords gebroken. Hongarije noteerde 42 graden, Slowakije 41, Boedapest 41 en Split 39,5 graden. Belgrado beleefde de heetste dag ooit en in Bosnië ontstonden natuurbranden. Oekraïense militairen aan het front vrezen de hitte in Sovjet-tanks zonder airconditioning, maar blijven Russische troepen bestrijden daar. Het weer dan? Komende nacht zijn er steeds meer opklaringen en is het droog. Op de meeste plaatsen koelt het af naar 13 tot 15 graden. Woensdag zijn er wat stapelwolken en is er veel ruimte voor de zon. In het noorden is kans op enkele buien, maar veruit de meeste plaatsen houden het droog. Het wordt 22 tot 24 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Omroepland van Kuik hoor je deze classics en hits. En ook deze.

0: De komende nacht zijn er steeds meer opklaringen en is het droog. Op de meeste plaatsen koelt het af naar 13 tot 15 graden. Woensdag zijn er wat stapelwolken en is er veel ruimte voor de zon. In het noorden is kans op enkele buien, maar veruit de meeste plaatsen houden het droog. Het wordt 22 tot 24 graden.
1: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenacht. Het Centrum Seksueel Geweld ontving in 2025 in totaal 4640 meldingen van seksueel geweld. 21% meer dan een jaar eerder. Van de 2648 meldingen vond het incident minder dan 7 dagen eerder plaats. Volgens directeur Enid van Ommeren groeit het vertrouwen in de hulpverlening, terwijl het werkelijke aantal slachtoffers vermoedelijk hoger ligt. De KNVB doet melding bij Meld Online Discriminatie nadat Oranje Internationals Kluivert, Timber en Somerville racistisch werden bejegend na gemiste strafschoppen tegen Marokko op het WK. Op sociale media verschenen racistische reacties en apenafbeeldingen. Het meldpunt onderzoekt of uitingen strafbaar zijn. De KNVB noemt racisme onacceptabel. In de Pakistanse stad Lahore zijn 14 kinderen van 5 tot 16 jaar overleden toen het dak van een bijlescentrum instortte. 8 kinderen en een lerares raakten gewond, 5 slachtoffers verkeren in kritieke toestand. De politie hield 2 mensen aan, onder wie de eigenaar, wegens vermoedelijke nalatigheid. Na hittegolven in West-Europa zijn in Oost-Europa temperatuurrecords gebroken. Hongarije noteerde 42 graden, Slowakije 41, Boedapest 41 en Split 39,5 graden. Belgrado beleefde de heetste dag ooit en in Bosnië ontstonden natuurbranden. Oekraïense militairen aan het front vrezen de hitte in Sovjet-tanks zonder airconditioning, maar blijven Russische troepen bestrijden daar. Het weer dan? Komende nacht zijn er steeds meer opklaringen en is het droog. Op de meeste plaatsen koelt het af naar 13 tot 15 graden. Woensdag zijn er wat stapelwolken en is er veel ruimte voor de zon. In het noorden is kans op enkele buien, maar veruit de meeste plaatsen houden het droog. Het wordt 22 tot 24 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: You feeling me? Let's do something. Let's make a bet.
1: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. De vaccinatiegraad in Land van Kuik is licht gestegen, terwijl landelijk een daling zichtbaar is. Ongeveer 9 op de 10 baby's en kleuters zijn gevaccineerd, maar enkele belangrijke vaccinaties blijven onder de 90%. Gemeenten en instanties werken samen om de vaccinatiegraad te verhogen en ouders te informeren. De gemeente Land van Kuik waarschuwt inwoners voor oplichting door bedrijven die zeggen namens de gemeente thuisbatterijen, zonnepanelen of andere verduurzamingsproducten te verkopen. De gemeente verkoopt zelf geen producten en vraagt nooit om directe aankopen. Controleer altijd de betrouwbaarheid van een bedrijf en neem contact op bij twijfel. Mijn woning aan de Maria Stuartlaan in Graven is maandagavond een schuur volledig uitgebrand. Mogelijk is erbij asbest vrijgekomen. De brandweer kon de brand niet blussen, maar er zijn geen gewonden. Een officier van dienst en een adviseur gevaarlijke stoffen zijn ter plaatse voor metingen. Onderzoek naar de oorzaak van de brand volgt. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: De komende nacht zijn er steeds meer opklaringen en is het droog. Op de meeste plaatsen koelt het af naar 13 tot 15 graden. Woensdag zijn er wat stapelwolken en is er veel ruimte voor de zon. In het noorden is kans op enkele buien, maar veruit de meeste plaatsen houden het droog. Het wordt 22 tot 24 graden.
1: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Telers in de buurt van basisscholen of Europees beschermde natuurgebieden houden zich niet altijd aan de regels voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Dat meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De instantie start het onderzoek naar een stijging van het aantal meldingen van bezorgde burgers. In totaal zijn er 103 percelen gecontroleerd, waarbij op 32 plekken één of meerdere overtredingen werden vastgesteld. Ronald Koeman stopt als bondscoach van het Nederlands elftal. Op Instagram schrijft hij dat hij eergisternacht heeft besloten om zijn periode als bondscoach af te sluiten. Oranje vlogen in de eerste knock-outronde van het WK al uit. Na de strafschoppen was Marokko te sterk in Mexico. En dat is een flinke domper, want de doelstelling was om minstens de halve finale te halen. In het ziekenhuis in Veldhoven is een zeldzame eeneiige vierling geboren. Omdat de operatiekamer standaard is ingericht voor maximaal 3 baby's, werd de ruimte speciaal voor deze bevalling omgebouwd. Vierlingen zijn sowieso altijd extreem zeldzaam. De kans op een vierling is wereldwijd ongeveer 1 op 500.000. En een eeneiige variant is nog unieker. En nog geen uur na de beslissende penalty in de WK-wedstrijd tussen Nederland en Marokko is de oranjeversiering in de Jan Mensstraat in Zevenaar vernield. Een man en een jongen gingen de vlaggetjes met een heggeschaar te lijf. Buurtbewoners die pikken het niet en zijn van plan om aangifte te doen. Het weer tenslotte. In het westen is er veel zon. Landinwaarts verschijnen meer stapelwolken en vallen wat buien, waarbij in het noordoosten de kans op onweer het grootst is. Op de stranden wordt het ongeveer 22 graden. In het midden van het land loopt de temperatuur op tot maximaal 24 graden. In het oosten en zuidoosten kan het nog steeds zomers warm worden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

ook deze. De beste classics en hits. Dichterbij dan je denkt.

0: Belgische hitmachine Lost Frequencies brengt ons precies de energie die we nodig hebben met zijn allernieuwste single Live It All. Een heerlijke melodieuze plaat die je herinnert aan wat echt belangrijk is. Volop genieten van elk moment.
1: En dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.

0: In het westen is er veel zon. Landinwaarts verschijnen meer stapelwolken en vallen wat buien. Waarbij in het noordoosten de kans op onweer het grootst is. Op de stranden wordt het ongeveer 22 graden. In het midden van het land loopt de temperatuur op tot maximaal 24 graden. In het oosten en zuidoosten kan het nog steeds zomers warm worden.
1: Te weinig geld voor boodschappen? Dat kan iedereen overkomen. De vrijwilligers van de Voedselbank staan klaar om te helpen. Met gratis boodschappen. Ook voor jou. Kijk op voedselbankennederland.nl en meld je aan. Je bent welkom.

0: website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Telers in de buurt van basisscholen of Europees beschermde natuurgebieden houden zich niet altijd aan de regels voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Dat meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De instantie start het onderzoek naar een stijging van het aantal meldingen van bezorgde burgers. In totaal zijn er 103 percelen gecontroleerd, waarbij op 32 plekken één of meerdere overtredingen werden vastgesteld. Ronald Koeman stopt als bondscoach van het Nederlands elftal. Op Instagram schrijft hij dat hij eergisternacht heeft besloten om zijn periode als bondscoach af te sluiten. Oranje vlogen in de eerste knock-outronde van het WK al uit. Na de strafschoppen was Marokko te sterk in Mexico. En dat is een flinke domper, want de doelstelling was om minstens de halve finale te halen. In het ziekenhuis in Veldhoven is een zeldzame eeneiige vierling geboren. Omdat de operatiekamer standaard is ingericht voor maximaal 3 baby's, werd de ruimte speciaal voor deze bevalling omgebouwd. Vierlingen zijn sowieso altijd extreem zeldzaam. De kans op een vierling is wereldwijd ongeveer 1 op 500.000. En een eeneiige variant is nog unieker. En nog geen uur na de beslissende penalty in de WK-wedstrijd tussen Nederland en Marokko is de oranjeversiering in de Jan Mensstraat in Zevenaar vernield. Een man en een jongen gingen de vlaggetjes met een heggeschaar te lijf. Buurtbewoners die pikken het niet en zijn van plan om aangifte te doen. Het weer tenslotte. In het westen is er veel zon. Landinwaarts verschijnen meer stapelwolken en vallen wat buien, waarbij in het noordoosten de kans op onweer het grootst is. Op de stranden wordt het ongeveer 22 graden. In het midden van het land loopt de temperatuur op tot maximaal 24 graden. In het oosten en zuidoosten kan het nog steeds zomers warm worden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
3: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
4: Ja.
5: Ja.
3: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
0: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Kruidenland van Kuik.
1: Agenda.
2: Bent u nieuwsgierig naar kruiden, planten en hun toepassingen? Bezoek dan op zaterdag 11 juli 2026 de interactieve kruidentuindagen bij het Christels Kruidenkabinet Zandstraat 4 in Langeboom. De tuin is geopend van 10 tot 4. Voor €3 ontvangt iedere bezoeker een QR-code waarmee op een telefoon of tablet een interactieve plattegrond van de kruidentuin geopend kan worden. Tijdens de wandeling klikt u eenvoudig op bomen, struiken en planten om informatie te bekijken over onder andere eetbaarheid, geneeskracht, oogsttijd en bloei. Zo wordt een bezoek aan de tuin niet alleen ontspannen, maar ook leerzaam voor iedereen die geïnteresseerd is in natuur en kruiden. Op zondag 12 juli brengt theatergroep Mariahout de familievoorstelling De Gelaarsde Kat naar het openluchttheater De Speeltuin, Blauwstraat 7C in Oplo. De voorstelling begint om 2 uur en duurt tot ongeveer 4 uur. Het bekende sprookje heeft een eigen tijds jasje gekregen. Mr. Great wil de macht grijpen terwijl de koning nauwelijks iets kan uitrichten. Molenaarszoon Hans lijkt misschien niet de sterkste held, maar met hulp van zijn slimme kat neemt hij het toch op tegen de slechterik. Kinderen kunnen genieten van een spannend avontuur, terwijl volwassenen worden verrast met humor en grappige knipogen. Een leuke middag voor het hele gezin in een sfeervolle omgeving van het openluchttheater.

0: vaccinaties blijven onder de 90%. Gemeenten en instanties werken samen om de vaccinatiegraad te verhogen en ouders te informeren. De gemeente Landsankuik waarschuwt inwoners voor oplichting door bedrijven die zeggen namens de gemeente thuisbatterijen, zonnepanelen of andere verduurzamingsproducten te verkopen. De gemeente verkoopt zelf geen producten en vraagt nooit om directe aankopen. Controleer altijd de betrouwbaarheid van een bedrijf en neem contact op bij twijfel. Mijn woning aan de Maria Stuartlaan in Grave is maandagavond een schuur volledig uitgebrand. Mogelijk is erbij asbest vrijgekomen. De brandweer kon de brand niet blussen, maar er zijn geen gewonden. Een officier van dienst en een adviseur gevaarlijke stoffen zijn ter plaatse voor metingen. Onderzoek naar de oorzaak van de brand volgt. En tot zover het steeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
1: In het westen is er veel zon. Landinwaarts verschijnen meer stapelwolken en vallen wat buien. Waarbij in het noordoosten de kans op onweer het grootst is. Op de stranden wordt het ongeveer 22 graden. In het midden van het land loopt de temperatuur op tot maximaal 24 graden. In het oosten en zuidoosten kan het nog steeds zomers warm worden.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht, bij Waardenburg 5 minuten vertraging. En dan de A27 Breda richting Gorkum, bij knooppunt Gorkum 10 minuten oponthoud. Dat komt door de wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

0: Heeft u thuis al een noodpakket of een plan waarmee u zichzelf in de eerste uren van een crisissituatie kunt redden? Commissaris van de Koning voor Noord-Brabant Ina Adema vindt dat de noodzaak daartoe een stuk groter is dan veel mensen denken. Ook vindt ze dat gemeenten meer aandacht moeten besteden aan deze vorm van maatschappelijke weerbaarheid. Daar riep ze eerder al per brief toe op. In het programma Het Land aan Tafel spreekt ze erover met politiek verslaggever Patrick Huisman.
1: Het gaat er eigenlijk om dat je bent voorbereid op het moment dat er calamiteiten zijn. En dan moeten we denken aan bijvoorbeeld natuurbranden, over overstromingen, dat de stroom gedurende langere tijd uitvalt. En natuurlijk hebben we ook een groot dossier momenteel op internationale veiligheid. Maar het geldt voor allerlei vormen van calamiteiten.
2: Nou ja, natuurbranden zijn helemaal niet zo, want dat hadden we onlangs nog.
1: Zeker, en dus is het ook heel erg belangrijk als mensen in een bepaald natuurgebied wonen, dat ze weten wat ze moeten doen op het moment dat het vuur dichtbij komt.
2: Was er eigenlijk een concreet moment of gebeurtenis dat u dacht, nou moet ik toch eens die brief aan de gemeente gaan sturen?
1: Op het moment dat er verkiezingen zijn, dan is dat een logisch moment om aandacht te vragen richting politieke partijen voor zo'n onderwerp. En dat was de directe aanleiding. De originele aanleiding zit natuurlijk in het feit dat we met elkaar er heel erg lang vanuit zijn gegaan dat alles wel goed zou komen in dit land en dat de overheid van alles en nog wat regelt. Maar je kunt je ook situaties voorstellen dat het toch heel erg belangrijk is dat je zelf eerst een heleboel regelt. En natuurlijk moet de overheid ook haar rol vervullen, maar de eerste uren zal het wel in die volgorde zijn. Een regionale of een lokale overheid kan veel doen, maar die kan niet op het moment dat de stroom uitvalt voor de hele samenleving regelen dat binnen de kortste keren die stroom weer aangesloten is. Dan heb je toch nodig dat je wat voorraad georganiseerd hebt voor jezelf. Dat geldt dus ook op het moment dat er bijvoorbeeld een hele grote overstroming is. Kijk, ik woon 4 meter beneden NAP. Als de Maas overstroomt, dan heb ik dus echt een serieus probleem. Ja, het helpt natuurlijk wel als ik van tevoren erover na heb gedacht wat dat voor mij persoonlijk betekent. Want de overheid gaat dat in de eerste instantie bij mij thuis niet oplossen.
2: Maar u heeft de brief gestuurd aan gemeenten.
1: Dat klopt.
2: En dat zij het mee moesten nemen in hun afspraken. Nou heb ik wat coalitieakkoorden gecheckt, links en rechts. Het stond er nog niet zoveel in.
1: Nee, het staat lang niet in elk coalitieakkoord. Er zijn wel een paar bij mij op de lijn gekomen. Maar dat je uiteindelijk aan de slag gaat om te kijken hoe je dat gesprek kunt voeren met je inwoners, dat is natuurlijk wel relevant.
2: Ja, maar dat vroeg me af, wat verwacht u van die gemeente?
1: Dat moet eigenlijk ook elke gemeente weer voor zichzelf weten, omdat elke gemeente ook weer anders functioneert. Maar wat ik bijvoorbeeld heel erg mooi vind bij mij in het dorp is aanstaande zondag een bijeenkomst. Waar je dit gesprek gaat voeren met de mensen die daar interesse hebben in het dorp. Nou, ik denk, hé, dat is een mooie stap. En daar kan een gemeente een rol in spelen. Daar kan Defensie een rol in spelen. Daar kan de dorpsraad van dorpen een rol in spelen. Maar dat je bijvoorbeeld ook met elkaar erover nadenkt dat je buren hebt die niet zelfredzaam zijn, die niet zo heel erg makkelijk voor zichzelf zorgen. Wij moeten met elkaar ervoor zorgen dat we wel voor die mensen zorgen. Dus de gemeente heeft eigenlijk best een grote rol, omdat de gemeente heel dicht bij mensen zit.
2: Heeft u eigenlijk een noodpakket thuis?
1: Ik heb er wel 3.
2: Drie?
1: Ja.

0: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
1: Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 steigers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
2: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
3: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bikkel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bikkel & Co.nl.
4: Dichter bij dan je denkt. Check onze website.
5: Dit is het nieuws. Goedemorgen.
6: In de Tweede Kamer wordt vandaag gedebatteerd over de stikstofplannen van het minderheidskabinet die vorige week zijn gepresenteerd. Hoewel een meerderheid voor lijkt te zijn, klinkt er vanuit onder meer JA21, SGP en ChristenUnie flinke kritiek. Deze partijen vinden dat boeren in de zones rondom natuurgebieden te hard worden geraakt. De BBB verwacht dat er vandaag veel boeren bij het debat aanwezig zullen zijn. Het is nog de vraag of zij met de trekker naar Den Haag komen. Ronald Koeman is opgestapt als bondscoach van het Nederlands elftal. Hij trekt zijn conclusies na de pijnlijke uitschakeling tegen Marokko op het WK voetbal. Het was Koemans tweede termijn aan het roer bij Oranje. Achter de schermen wordt al volop gespeculeerd over zijn opvolging. De namen van Arne Slot, Peter Bos en Erik ten Hag worden genoemd om het stokje over te nemen. Telers in de buurt van basisscholen of Europees beschermde natuurgebieden houden zich niet altijd aan de regels voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Dat meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De instantie is het onderzoek begonnen na een stijging van het aantal meldingen van bezorgde burgers. In totaal zijn 103 percelen gecontroleerd, waarbij op 32 plekken één of meerdere overtredingen werden vastgesteld. En in het ziekenhuis in Veldhoven is een zeldzame eeneiige vierling geboren. Omdat de operatiekamer standaard is ingericht voor maximaal 3 baby's, werd de ruimte speciaal voor deze bevalling omgebouwd. Vierlingen zijn sowieso extreem zeldzaam. De kans op een vierling is wereldwijd ongeveer 1 op 500.000. Het weer tenslotte. In het westen is er veel zon. Landinwaarts verschijnen meer stapelwolken en vallen wat buien. Waarbij in het noordoosten de kans op onweer het grootst is. Op de stranden wordt het ongeveer 22 graden. In het midden van het land loopt de temperatuur op tot maximaal 24 graden. In het oosten en zuidoosten kan het nog steeds zomers warm worden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits is begonnen. Het loopt nu vast op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Bij Alfred Kerkdriel heb je 10 minuten vertraging. Dan de A16, Breda richting Gorkum. Bij Zevenbergse Hoek 10 minuten oponthoud. De A27, Breda richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum door wegwerkzaamheden een kwartier vertraging. En tot slot de A59, Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Bij knooppunt Zonzeel 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
9: Gelukkig is er autobedrijf Custers. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
10: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
11: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
12: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
13: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van Opticool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. Opticool is slim comfort. Het hele jaar door.
14: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
13: Opticool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Het Aldendrielpark, Schoolstraat 3 in Mil, vormt op donderdag 9 juli 2026 van 6 tot half 10 het decor voor de feestelijke onthulling en doop van de nieuwe Land van Kuik-ballon. Tijdens deze bijzondere avond wordt afscheid genomen van de bekende groen-witte ballon met het oude logo en maakt het publiek kennis met de nieuwe ballon in de oranje huisstijl. Onder de aanwezigen worden 4 keer 2 ballonvaarten verloot. Bij gunstige weersomstandigheden stijgen de winnaars dezelfde avond nog op. 2 vluchten worden gemaakt met de oude ballon en 2 met de nieuwe uitvoering. Daarmee belooft het een sfeervolle zomeravond te worden voor jong en oud. Op zondag 12 juli brengt theatergroep Mariahout de familievoorstelling De Gelaarsde Kat naar het openluchttheater De Speeltuin, Blauwstraat 7C in Oplo. De voorstelling begint om 2 uur en duurt tot ongeveer 4 uur. Het bekende sprookje heeft een eigen tijd jasje gekregen. Mr. Great wil de macht grijpen terwijl de koning nauwelijks iets kan uitrichten. Molenaars zoon Hans lijkt misschien niet de sterkste held, maar met hulp van zijn slimme kat neemt hij het toch op tegen de slechterik. Kinderen kunnen genieten van een spannend avontuur, terwijl volwassenen worden verrast met humor en grappige knipogen. Een leuke middag voor het hele gezin in een sfeervolle omgeving van het openluchttheater.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. De vaccinatiegraad in Land van Kuik is licht gestegen, terwijl landelijk een daling zichtbaar is. Ongeveer 9 op de 10 baby's en kleuters zijn gevaccineerd, maar enkele belangrijke vaccinaties blijven onder de 90%. Gemeenten en instanties werken samen om de vaccinatiegraad te verhogen en ouders te informeren. De gemeente Land van Kuik waarschuwt inwoners voor oplichting door bedrijven die zeggen namens de gemeente thuisbatterijen, zonnepanelen of andere verduurzamingsproducten te verkopen. De gemeente verkoopt zelf geen producten en vraagt nooit om directe aankopen. Controleer altijd de betrouwbaarheid van een bedrijf en neem contact op bij twijfel. Mijn woning aan de Maria Stuartlaan in Graven is maandagavond een schuur volledig uitgebrand. Mogelijk is erbij asbest vrijgekomen. De brandweer kon de brand niet blussen, maar er zijn geen gewonden. Een officier van dienst en een adviseur gevaarlijke stoffen zijn te plaatsen voor metingen. Onderzoek naar de oorzaak van de brand volgt. En tot zover het steeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: In het westen is er veel zon. Landinwaarts verschijnen meer stapelwolken en vallen wat buien. Waarbij in het noordoosten de kans op onweer het grootst is. Op de stranden wordt het ongeveer 22 graden. In het midden van het land loopt de temperatuur op tot maximaal 24 graden. In het oosten en zuidoosten kan het nog steeds zomers warm worden.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits komt verder op gang en dat merk je op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Bij Waardenburg heb je nu 20 minuten vertraging. Dat komt door de wegwerkzaamheden op de A27. Daardoor is het ook druk op de N322, Nieuwedijk richting Zaltbommel. Tussen Gameren en de aansluiting met de A2, 20 minuten oponthoud. En op de A27 zelf, richting Gorkum, bij knooppunt Gorkum, 20 minuten oponthoud door de wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.

0: 10% van de kinderen in Noordoost-Brabant heeft overgewicht. En slechts 1 op de 3 kinderen beweegt voldoende. Dat vertellen onderzoeker Nienke Boderie en adviseur gezondheidsbevordering Anouk Jans van de GGD Hart voor Brabant in Het Land aan Tafel. Daarin gaan zij in op de uitkomsten van de nieuwe kindmonitor die de organisatie liet uitvoeren.
1: Ik denk als we naar de kinderen kijken dat we zien dat er echt te weinig bewogen wordt. Slechts 1 op de 3 voldoet aan de beweegrichtlijn van elke dag minimaal 1 uur bewegen. Kijken we naar de ouders, dan zien we dat toch bijna de helft van de ouders wel problemen met opvoeden ervaart. En dan zeker het stellen van grenzen en het houden aan regels. Dat zijn heel forse getallen. Lopen en fietsen naar school, daar zien we een lichte afname in. En de schermtijd is natuurlijk ook, hoe meer schermtijd, hoe minder de beweegtijd erin zit. En sporten op school is een hele belangrijke. Dat gebeurt gelukkig wel, maar er moet ook buitenschool gesport en bewogen worden.
2: Maar ik denk ook dat de tijd het niet makkelijk maakt in de maatschappij waarin we leven. En ook dat scherm, dat maakt het juist wel makkelijk. Het is heel makkelijk om een scherm aan een kind te geven.
1: Bijna 80% van de ouders geeft aan dat hij of zij denkt dat het kind voldoende beweegt. Terwijl we dus zien dat slechts 1/3 voldoet aan de beweegrichtlijn. Bewegen is natuurlijk ook gerelateerd aan bijvoorbeeld factoren zoals overgewicht. We hebben landelijk afgesproken dat we met de hele samenleving eraan willen werken dat we kinderen naar een gezonder gewicht krijgen. Ongeveer 10% van de kinderen in de regio heeft overgewicht inclusief obesitas. En waar we daarin zien is dat het percentage ouders dat denkt dat hun kind te zwaar is, dat ligt wat lager. Dus ouders hebben soms een wat rooskleuriger beeld van het gewicht van hun kind. En gewicht zegt natuurlijk niet alles, maar het is wel een belangrijke indicator voor gezondheid. Mm-hmm. En als je ervoor zorgt dat gewicht op jonge leeftijd goed en gezond is, heb je daar je hele leven profijt van.
3: Dan is er ook nog zoiets als stress, druk, mentale klachten.
1: Nu is er natuurlijk ook sociale media. En het kan heel leuk zijn om contact te onderhouden met vriendjes en vriendinnetjes. Maar het kan ook heel veel druk en onzekerheid met zich meenemen. We zien wel dat hoe ouder kinderen worden, dus als je van 4 tot en met 7, dan beginnen ze op de basisschool, dan begint ook het pesten. En dan van 8 tot en met 11 jaar, dan zien we dat het percentage dat pesten ervaart hoger wordt. Hetzelfde patroon zien we bij hoe blij kinderen zich voelen in de afgelopen 4 weken. Dat wordt ietsje lager in de groep 7 tot en met 11 jaar ten opzichte van de groep 4 tot en met 7. En dat is natuurlijk hoe ouders inschatten dat hoe blij hun kind zelf is. Want het is natuurlijk wel lastig om op hele jonge leeftijd te vragen hoe een kind zich voelt. Ik denk dat de meeste ouders redelijk kunnen inschatten hoe een kind zich voelt. En dan misschien niet de hele dag door en hoe het op school was. Mm-hmm. Maar wel hoe je kind uit school komt en wat voor gevoel je daarbij hebt.
2: Wat wij doen is vooral met de gemeente in gesprek. En te kijken wat speelt er inderdaad in de gemeente. Wat komt er uit de cijfers. En wat voor programma's, projecten kunnen we daarop inzetten. En we hebben ook heel veel gesprekken met scholen over gezondheid. Je ziet ook dat scholen gezondheid steeds belangrijker vinden.
3: Laat ik toch eventjes opkomen voor die leerkracht, voor die docent. Die ik toch regelmatig wil zeggen, zie je wel, wij kunnen het probleem weer oplossen. Alles komt bij ons terecht.
2: Ja, en het is niet dat er extra taken bij komen voor die docent. Maar het is meer dat er bijvoorbeeld een beleid verandert. We kunnen het ook makkelijker maken. Steeds meer scholen kiezen bijvoorbeeld voor een feestbeleid ten opzichte van een tractatiebeleid. Vroeger mochten we tracteren als kinderen. Tegenwoordig zetten ze kinderen in het zonnetje. En wordt er niet meer getrakteerd. Dan heb je ook niet meer die ongezonde tractatie. Voor het kind verandert er niks. Want het kind is jarig en het kind staat in het middelpunt. Er wordt alleen niet meer getrakteerd.
3: U noemt de gemeente al. Die investeren natuurlijk best wel veel geld in de jeugdzorg. Ook in preventie. Je zou zeggen, dat zou dan toch moeten helpen.
1: Ik denk ook dat het zeker helpt. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we blijven investeren in gezondheid en zeker die preventie. Om ervoor te zorgen dat we zo'n gezond mogelijke generatie krijgen.
4: Soms wil je hoofd wel vooruit, maar is je hart simpelweg nog niet klaar om de realiteit onder ogen te zien. De Amerikaanse indie-artiest Sombor legt die rauwe emotionele uitputting bloot op zijn allernieuwste single My Body Isn't Ready. It's the

0: een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Het Nederlandse reddingsteam dat in Venezuela na de aardbeving en naar overlevenden heeft gezocht, vertrekt weer naar huis. Het team begon afgelopen vrijdag met de zoekacties en pakt vandaag de spullen weer in. Dat liet een woordvoerder weten op NPO Radio 1. Het vertrek is ingezet omdat een nieuwe fase in de hulpverlening is aangebroken. Volgens de woordvoerder is de kans klein dat het team nu nog levende mensen vindt. In de Tweede Kamer wordt vandaag gedebatteerd over de stikstofplannen van het minderheidskabinet die vorige week zijn gepresenteerd. Hoewel een meerderheid voor lijkt te zijn, klinkt er vanuit onder meer Ja 21, SGP en ChristenUnie flinke kritiek. Deze partijen vinden dat boeren in de zones rondom natuurgebieden te hard worden geraakt. De boerburgerbeweging verwacht dat er vandaag veel boeren bij het debat aanwezig zullen zijn. Ronald Koeman is opgestapt als bondscoach van het Nederlands elftal. Hij trekt zijn conclusies na de pijnlijke uitschakeling tegen Marokko op het WK. Het was Koemans tweede termijn aan het roer bij Oranje. En achter de schermen wordt al volop gespeculeerd over zijn opvolging. De namen van Arne Slot, Peter Bos en Erik ten Hag worden genoemd om het stokje over te nemen. En pakketjes van buiten de Europese Unie zijn vanaf vandaag duurder geworden. Voor kleine bestellingen onder de €150 moet vanaf nu minimaal €3 aan invoerrechten worden betaald. Deze maatregel is ingevoerd om oneerlijke concurrentie aan te pakken. Volgens een douane-expert lukt het de douane momenteel niet om alle pakketjes uit China te controleren vanwege de enorme hoeveelheid en de grote diversiteit aan spullen die binnenkomen. Het weer tenslotte. In het westen is er veel zon. Landinwaarts verschijnen meer stapelwolken en vallen wat buien, waarbij in het noordoosten de kans op onweer het grootst is. Op de stranden wordt het ongeveer 22 graden. In het midden van het land loopt de temperatuur op tot maximaal 24 graden. In het oosten en zuidoosten kan het nog steeds zomers warm worden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Eindhoven richting Utrecht bij knooppunt Empel een half uur vertraging. Iets verderop op de A2 bij Waardenburg ook een half uur oponthoud. Van de A16 Breda richting Rotterdam bij Dordrecht 20 minuten vertraging. De A27 Breda richting Gorkum bij knooppunt Gorkum door wegwerkzaamheden een kwartier extra reistijd. En op de A59 Den Bosch richting Os is bij Os een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en daardoor heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
4: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
5: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
6: Davritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installcu-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroepland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zondag 12 juli brengt theatergroep Maria Hout de familievoorstelling De Glazen Kat naar het openluchttheater De Speeltuin, Blauwstraat 7C in Oplo. De voorstelling begint om 2 uur en duurt tot ongeveer 4 uur. Het bekende sprookje heeft een eigen tijd jasje gekregen. Mr. Great wil de macht grijpen terwijl de koning nauwelijks iets kan uitrichten. Molenaars zoon Hans lijkt misschien niet de sterkste held, maar met hulp van zijn slimme kat neemt hij het toch op tegen de slechterik. Kinderen kunnen genieten van een spannend avontuur, terwijl volwassenen worden verrast met humor en grappige knipogen. Een leuke middag voor het hele gezin in een sfeervolle omgeving van het openluchttheater. Kinderen die graag buiten spelen en de natuur ontdekken, kunnen op zondag 12 juli 2026 meedoen aan een natuurpuzzeltocht bij kampeerboerderij De Tienmorgen, Broekant 11 in Beers. De activiteiten van IVN De Groene Overlaat Kuik vindt plaats van 10 tot 12. Tijdens de puzzeltocht voeren kinderen allerlei opdrachten uit die te maken hebben met het boerenleven en de natuur rondom de boerderij. Zo leren ze spelenderwijs meer over dieren, planten en het buitenleven. Voor deelname is vooraf aanmelden verplicht. Dat kan tot en met donderdag 9 juli, waarna deelnemers uiterlijk vrijdag 10 juli bericht ontvangen of ze kunnen meedoen. Bij

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. De vaccinatiegraad in Land van Kuik is licht gestegen, terwijl landelijk een daling zichtbaar is. Ongeveer 9 op de 10 baby's en kleuters zijn gevaccineerd, maar enkele belangrijke vaccinaties blijven onder de 90%. Gemeenten en instanties werken samen om de vaccinatiegraad te verhogen en ouders te informeren. De gemeente Land van Kuik waarschuwt inwoners voor oplichting door bedrijven die zeggen namens de gemeente thuisbatterijen, zonnepanelen of andere verduurzamingsproducten te verkopen. De gemeente verkoopt zelf geen producten en vraagt nooit om directe aankopen. Controleer altijd de betrouwbaarheid van een bedrijf en neem contact op bij twijfel. Mijn woning aan de Maria Stuartlaan in Grave is maandagavond een schuur volledig uitgebrand. Mogelijk is erbij asbest vrijgekomen. De brandweer kon de brand niet blussen, maar er zijn geen gewonden. Een officier van dienst en een adviseur gevaarlijke stoffen zijn ter plaatse voor metingen. Onderzoek naar de oorzaak van de brand volgt. En tot zover het steeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: In het westen is er veel zon. Landinwaarts verschijnen meer stapelwolken en vallen wat buien. Waarbij in het noordoosten de kans op onweer het grootst is. Op de stranden wordt het ongeveer 22 graden. In het midden van het land loopt de temperatuur op tot maximaal 24 graden. In het oosten en zuidoosten kan het nog steeds zomers warm worden.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is druk in de regio met vertraging op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en knooppunt Everdingen 40 minuten vertraging. De A16, Breda richting Rotterdam. Bij Dordrecht heb je een half uur oponthoud. En op de A27 richting Gorkum, bij knooppunt Gorkum. Door wegwerkzaamheden nu 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Doe jij mee aan de Nijmeegse Vierdaagse? Omroep Land van Kuik zoekt enthousiaste deelnemers voor de 30, 40 of 50 kilometer. Van 20 tot en met 24 juli volgen we lopers uit onze regio en brengen verslag uit vanaf verschillende locaties. Meld je aan als 4DTV-loper via patrick@omroeplvc.nl.

0: Verschillende akkerbouwers in het land van Kuik werden zondagochtend wakker met schade aan hun maisvelden. Het zware weer van de nacht ervoor legde op verschillende plekken een hoop maisplanten plat. Slecht nieuws voor de boer. Verslaggever Wouter van den Berg sprak erover met Stijn Egelmeers uit Rijkenvoort en Willy Verstraten uit Van Rooij.
1: Wat trof u aan op zondag?
2: Ik werd zondagmorgen wakker en ik kwam bij onze percelen uit. En toen keek ik al naar buiten. Ik had er weer meer uitzicht als ik eerst had, voordat we zaterdagavond naar bed gingen. En toen zagen we dat eigenlijk alle onze mais allemaal plat was gewaaid door de wind. En toen zijn we erin gelopen en toen zagen we dat ze eigenlijk helemaal tot aan de grond plat zijn gewaaid.
3: Ja, dat heb ik ook aangetroffen. Van de drie percelen staan er nog twee redelijk overeind. Een ander perceel is gewoon compleet platgeslagen. Die mais die was in mijn geval pakweg 2 meter hoog. Ja, en in één keer is hij maar 30, 40 centimeter hoog, omdat hij gewoon plat ligt. Dan heb je weer het uitzicht terug van een maand geleden.
1: En is mais dan ook geknakt?
2: Onze eerste oordeel is, het knakt er nog mee. Hij lijkt eigenlijk volledig gewoon gebogen op de grond te liggen momenteel. En is de vraag van, gaat het zich eigenlijk nog herstellen of blijft het in deze stand, zeg maar.
3: Ik heb er ooit vaker meegemaakt. En dat wil niet zeggen dat dat nu weer is. Maar vaak, heel veel komt toch weer goed. Behalve als hij geknakt is. Dan wordt het moeilijker. We moeten nu even afwachten hoe dat hij zich gaat herstellen.
1: Ja, en over hoeveel schade moeten we dan denken?
2: Ik verwacht wel eigenlijk gewoon een volledige opbrengst van de teelt, zeg maar. Als hij zich eigenlijk niet gaat herstellen, zeg maar. Omdat we momenteel ook de eerste 3 weken kunnen we ook in het gras momenteel ook helemaal... Nee, ze kunnen nou ook niet meer berekenen de eerste 3 weken. Omdat hij moest zich eigenlijk weer helemaal gaan herstellen uit zich eigen.
1: Stel nou in het doemscenario, je zou helemaal opnieuw moeten planten. Hoe lang duurt het dan voordat je weer een volgroeid maisgewas hebt?
2: Ik ben bang als je nou nog overnieuw moet gaan zaaien en daar je eigenlijk geen gewas meer terugkrijgt aan mais. De mais heeft toch wel de groeidagen nodig om een goed product te krijgen. Meestal zaaien rond april, mei, dat is eigenlijk de zaaiperiode. En waar je snel overnieuw zou moeten zaaien, ben je eigenlijk 1,5 maand over de zaaiperiode heen.
1: Dat is een enorme domper eigenlijk als je het veld dan zo aantreft.
2: Ja, daarvoor telen wij geen mais. Je telt mais voor een goed gezond gewas voor eventueel varkens of voor koeien, zeg maar. Voor als eten voor je dieren.

0: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen, verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. www.vakantiejaarmarkt.nl.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
3: Ja.
4: Ja.
2: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.

0: Dit is het nieuws. Goedemorgen.
1: Het Belgische busbedrijf dat vorige maand betrokken was bij een dodelijk ongeluk is opnieuw in opspraak gekomen. De chauffeur bleek deze week een jonge passagier te zijn vergeten, waardoor de jongen urenlang opgesloten zat in de geparkeerde bus. Hij was tijdens de rit in slaap gevallen en op de vloer van het busje gezakt. En bij aankomst op de school stapte de begeleider samen met 3 andere passagiers uit, waarbij de jongen door zowel de begeleider als de chauffeur over het hoofd werd gezien. Het Nederlandse reddingsteam dat in Venezuela na de aardbevingen naar overlevenden heeft gezocht, vertrekt weer naar huis. Dat liet een woordvoerder weten op NPO Radio 1. Het vertrek is ingezet omdat een nieuwe fase in de hulpverlening is aangebroken. Volgens de woordvoerder is de kans klein dat het team nu nog levende mensen vindt. Pakketjes van buiten de Europese Unie zijn vanaf vandaag duurder geworden. Voor kleine bestellingen onder de 150 euro moet vanaf nu minimaal 3 euro aan invoerrechten worden betaald. Deze maatregel is ingevoerd om oneerlijke concurrentie aan te pakken. Wie zin in pizza heeft, kan even niet meer terecht bij een Rotterdamse vestiging van New York Pizza. In het restaurant in winkelcentrum Keizerswaard snuffelen ratten rond. Dat is op beelden te zien. Op video's die rondgaan op Dumper, TikTok en Facebook is te zien hoe dieren over stapels kratten lopen en kruimels eten. De pizzaketen zegt erg geschrokken te zijn en heeft het restaurant gesloten. Het weer nog. In het westen veel zon. In het binnenland stapelwolken en er vallen wat buien. Op de stranden wordt het zo'n 22 graden. In het midden 24. En in het oosten en zuidoosten kan het nog steeds zomers warm worden.
0: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2, Den Bosch richting Utrecht, is bij Waardenburg een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en daardoor heb je een half uur vertraging. Iets verderop op de A2, tussen Zaltbommel en knooppunt Everdingen, 20 minuten oponthoud. Van de A16, Breda richting Rotterdam, bij Dordrecht een half uur vertraging. En tot slot de A27, Breda richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum door wegwerkzaamheden 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras. Volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat. Met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Vlakbij Boksmeer.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
5: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
6: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bikkel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalonbikkel&co.nl.
5: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
7: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
8: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: op Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider.
0: Trinet en SNLR. Kanaal 887.

0: Nederland van Kuik.
1: Agenda.
2: Wie altijd al eens een kijkje achter de muren van een historisch kasteel heeft willen nemen, krijgt daarvoor de kans op woensdag 8 juli 2026. Van 2:30 tot 2:30 is er een rondleiding door kasteel Aldendriel. Vertrek vanaf Schenkerij kasteel Aldendriel, Kasteelstraat 6 in Mil. Het kasteel, dat rond 1400 werd gebouwd, is voor het eerst in zijn geschiedenis toegankelijk via rondleidingen. Bezoekers wandelen langs onder meer de 18e-eeuwse keuken, de salon, eetkamer, slaapkamers en diverse andere vertrekken. Het gebouw is helaas niet toegankelijk voor rolstoelen en kinderbuggies, maar kinderen zijn welkom en kunnen onderweg een speciale speur- en ontdekopdracht uitvoeren. Het Aldendrielpark, Schoolstraat 3 in Mil, vormt op donderdag 9 juli 2026 van 6 tot 9:30 het decor voor de feestelijke onthulling en doop van de nieuwe Land van Kuikballon. Tijdens deze bijzondere avond wordt afscheid genomen van de bekende groen-witte ballon met het oude logo en maakt het publiek kennis met de nieuwe ballon in de oranje huisstijl. Onder de aanwezigen worden 4 keer 2 ballonvaarten verloot. Bij gunstige weersomstandigheden stijgen de winnaars dezelfde avond nog op. 2 vluchten worden gemaakt met de oude ballon en 2 met de nieuwe uitvoering. Daarmee belooft het een sfeervolle zomeravond te worden voor jong en oud.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. De vaccinatiegraad in Land van Kuik is licht gestegen, terwijl landelijk een daling zichtbaar is. Ongeveer 9 op de 10 baby's en kleuters zijn gevaccineerd, maar enkele belangrijke vaccinaties blijven onder de 90%. Gemeenten en instanties werken samen om de vaccinatiegraad te verhogen en ouders te informeren. De gemeente Land van Kuik waarschuwt inwoners voor oplichting door bedrijven die zeggen namens de gemeente thuisbatterijen, zonnepanelen of andere verduurzamingsproducten te verkopen. De gemeente verkoopt zelf geen producten en vraagt nooit om directe aankopen. Controleer altijd de betrouwbaarheid van een bedrijf en neem contact op bij twijfel. Mijn woning aan de Maria Stuartlaan in Graven is maandagavond een schuur volledig uitgebrand. Mogelijk is erbij asbest vrijgekomen. De brandweer kon de brand niet blussen, maar er zijn geen gewonden. Een officier van dienst en een adviseur gevaarlijke stoffen zijn te plaatsen voor metingen. Onderzoek naar de oorzaak van de brand volgt. En tot zover het steeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: In het westen veel zon, in het binnenland stapelwolken en er vallen wat buien. Op de stranden wordt het zo'n 22 graden, in het midden 24 en in het oosten en zuidoosten kan het nog steeds zomers warm worden.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen-West en knooppunt Everdingen 3 kwartier vertraging. Dan de A16 Breda richting Rotterdam bij Zevenbergse Hoek 25 minuten oponthoud. De A27 Breda richting Gorkum bij knooppunt Gorkum door wegwerkzaamheden 1 kwartier vertraging. De A50 Eindhoven richting Arnhem bij knooppunt Bankhof nog 10 minuten oponthoud. En tot slot de N322, Nieuwedijk richting Zaltbommel, tussen Gameren en Rossum, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: heeft u thuis al een noodpakket of een plan waarmee u zichzelf in de eerste uren van een crisissituatie kunt redden? Commissaris van de Koning voor Noord-Brabant Ina Adema vindt dat de noodzaak daartoe een stuk groter is dan veel mensen denken. Ook vindt ze dat gemeenten meer aandacht moeten besteden aan deze vorm van maatschappelijke weerbaarheid. Daar riep ze eerder al per brief toe op. In het programma Het Land aan Tafel spreekt ze erover met politiek verslaggever Patrick Huisman.
1: Het gaat er eigenlijk om dat je bent voorbereid op het moment dat er calamiteiten zijn. En dan moeten we denken aan bijvoorbeeld natuurbranden, over overstromingen, dat de stroom gedurende langere tijd uitvalt. En natuurlijk hebben we ook een groot dossier momenteel op internationale veiligheid. Maar het geldt voor allerlei vormen van calamiteiten.
2: Nou ja, natuurbranden zijn helemaal niet zo, want dat hadden we onlangs nog.
1: Zeker, en dus is het ook heel erg belangrijk als mensen in een bepaald natuurgebied wonen, dat ze weten wat ze moeten doen op het moment dat het vuur dichtbij komt.
2: Was er eigenlijk een concreet moment of gebeurtenis dat u dacht, nou moet ik toch eens die brief aan de gemeente gaan sturen?
1: Op het moment dat er verkiezingen zijn, dan is dat een logisch moment om aandacht te vragen richting politieke partijen voor zo'n onderwerp. En dat was de directe aanleiding. De originele aanleiding zit natuurlijk in het feit dat we met elkaar er heel erg lang vanuit zijn gegaan dat alles wel goed zou komen in dit land en dat de overheid van alles en nog wat regelt. Maar je kunt je ook situaties voorstellen dat het toch heel erg belangrijk is dat je zelf eerst een heleboel regelt. En natuurlijk moet de overheid ook haar rol vervullen, maar de eerste uren zal het wel in die volgorde zijn. Een regionale of een lokale overheid kan veel doen, maar die kan niet op het moment dat de stroom uitvalt voor de hele samenleving regelen dat binnen de kortste keren die stroom weer aangesloten is. Dan heb je toch nodig dat je wat voorraad georganiseerd hebt voor jezelf. Dat geldt dus ook op het moment dat er bijvoorbeeld een hele grote overstroming is. Kijk, ik woon 4 meter beneden NAP. Als de Maas overstroomt, dan heb ik dus echt een serieus probleem. Ja, het helpt natuurlijk wel als ik van tevoren erover na heb gedacht wat dat voor mij persoonlijk betekent. Want de overheid gaat dat in de eerste instantie bij mij thuis niet oplossen.
2: Maar u heeft de brief gestuurd aan gemeenten.
1: Dat klopt.
2: En dat zij het mee moesten nemen in hun afspraken. Nou heb ik wat coalitieakkoorden gecheckt, links en rechts. Het stond er nog niet zoveel in.
1: Nee, het staat lang niet in elk coalitieakkoord. Er zijn wel een paar bij mij op de lijn gekomen. Maar dat je uiteindelijk aan de slag gaat om te kijken hoe je dat gesprek kunt voeren met je inwoners, dat is natuurlijk wel relevant.
2: Ja, maar dat vroeg me af, wat verwacht u van die gemeente?
1: Dat moet eigenlijk ook elke gemeente weer voor zichzelf weten, omdat elke gemeente ook weer anders functioneert. Maar wat ik bijvoorbeeld heel erg mooi vind bij mij in het dorp is aanstaande zondag een bijeenkomst. Waar je dit gesprek gaat voeren met de mensen die daar interesse hebben in het dorp. Nou, ik denk, hey, dat is een mooie stap. En daar kan een gemeente een rol in spelen. Daar kan Defensie een rol in spelen. Daar kan de dorpsraad van dorpen een rol in spelen. Maar dat je bijvoorbeeld ook met elkaar erover nadenkt dat je buren hebt die niet zelfredzaam zijn. Die niet zo heel erg makkelijk voor zichzelf zorgen. Wij moeten met elkaar ervoor zorgen dat we wel voor die mensen zorgen. Dus de gemeente heeft eigenlijk best een grote rol, omdat de gemeente heel dicht bij mensen zit.
2: Heeft u eigenlijk een noodpakket thuis?
1: Ik heb er wel 3.
2: 3?
1: Ja.
3: Wil je reageren op de uitzending? App nu naar de studio. 0485 381 777. Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
2: Omroep Land van Kuik.
3: Dichterbij dan je denkt.
4: Check onze website omroeplvc.nl.
5: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Tientallen boeren zijn gisteravond in trekkers de A28 bij Nijkerk opgereden uit protest tegen de nieuwe stikstofplannen van het kabinet Jetten. De actie volgt enkele dagen nadat het kabinet een omvangrijk pakket stikstofmaatregelen presenteerde. Hierin staat dat de uitstoot van de landbouw in 2035 met ruim 40% moet zijn teruggebracht en dat er rond de 15 meest overbelaste natuurgebieden bufferzones van 1 kilometer komen. Landbouworganisaties reageerden dan ook kritisch op de kabinetsplannen. Het Belgische busbedrijf dat vorige maand betrokken was bij een dodelijk ongeluk is opnieuw in opspraak gekomen. Een chauffeur bleek deze week een jonge passagier te zijn vergeten, waardoor de jongen urenlang opgesloten zat in de geparkeerde bus. Hij was tijdens de rit in slaap gevallen en op de vloer van het busje gezakt. En bij aankomst op de school stapte de begeleider samen met 3 andere passagiers uit, waarbij de jongen door zowel de begeleider als de chauffeur over het hoofd werd gezien. Het Nederlandse reddingsteam dat in Venezuela na de aardbevingen naar overlevenden heeft gezocht, vertrekt weer naar huis. Het vertrek is ingezet omdat een nieuwe fase in de hulpverlening is aangebroken. Een woordvoerder laat weten aan NPO Radio 1 dat de kans erg klein is dat er nu nog overlevenden worden gevonden. Wie zin in pizza heeft, kan even niet meer terecht bij een Rotterdamse vestiging van New York Pizza. In het restaurant in winkelcentrum Keizerswaard snuffelen ratten rond. Dat is op beelden te zien. Op video's die rondgaan op Dumper, TikTok en Facebook is te zien hoe dieren over stapels kratten lopen en kruimels eten. De pizzaketen zegt erg geschrokken te zijn en heeft het restaurant gesloten. Het weer nog. In het westen veel zon. In het binnenland stapelwolken en er vallen wat buien. Op de stranden wordt het zo'n 22 graden. In het midden 24. En in het oosten en zuidoosten kan het nog steeds zomers warm worden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits lost nu geleidelijk op. Je hebt nog vertraging op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Bij Waardenburg heb je 25 minuten extra reistijd. Van de A16, Breda richting Rotterdam. Bij Dordrecht 10 minuten oponthoud. Van naar de A27, Breda richting Gorkum. Door wegwerkzaamheden heb je bij knooppunt Gorkum 20 minuten vertraging. Op de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Bij Drunen West 25 minuten oponthoud. En de andere kant op de A59 richting knooppunt Zonzeel. Tussen Vlijmen en Waalwijk Oost is een caravan geschaard. Hierdoor heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
8: Dabri Techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
9: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
10: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter. Met de airco-systemen van Opticool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. Opticool is slim comfort. Het hele jaar door.
11: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
10: Opticool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Roland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op dinsdag 7 juli 2026 organiseren de verhalenvertellers een bijzondere rondleiding over landgoed De Barendonk, Milseweg 13 in Beers. De wandeling start om 10:30 en duurt ongeveer 1,5 uur. Onder begeleiding van groeter Gert of Liesbeth ontdekken bezoekers de rijke geschiedenis van het eeuwenoude familielandgoed. Als het groothuis niet verhuurd is, wordt ook dat tijdens de rondleiding bezocht. Onderweg hoort u verhalen over de Franse tijd, de Zuiderwaterlinie en andere historische gebeurtenissen die zich in deze omgeving hebben afgespeeld. Deelname is gratis, geschikt voor iedereen vanaf 16 jaar en reserveren is verplicht. De rondleiding gaat door bij minimaal 5 deelnemers. Wie altijd al eens een kijkje achter de muren van een historisch kasteel heeft willen nemen, krijgt daarvoor de kans op woensdag 8 juli 2026. Van 14:30 tot 14:30 is er een rondleiding door kasteel Aldendriel. Vertrek vanaf Schenkerij kasteel Aldendriel, Kasteelstraat 6 in Mil. Het kasteel dat rond 1400 werd gebouwd, is voor het eerst in zijn geschiedenis toegankelijk via rondleidingen. Bezoekers wandelen langs onder meer de 18e eeuwse keuken, de salon, eetkamer, slaapkamers en diverse andere vertrekken. Het gebouw is helaas niet toegankelijk voor rolstoelen en kinderbuggies, maar kinderen zijn welkom en kunnen onderweg een speciale speur- en ontdekopdracht uitvoeren.

0: Hier.
1: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. De vaccinatiegraad in Land van Kuik is licht gestegen, terwijl landelijk een daling zichtbaar is. Ongeveer 9 op de 10 baby's en kleuters zijn gevaccineerd, maar enkele belangrijke vaccinaties blijven onder de 90%. Gemeenten en instanties werken samen om de vaccinatiegraad te verhogen en ouders te informeren. De gemeente Land van Kuik waarschuwt inwoners voor oplichting door bedrijven die zeggen namens de gemeente thuisbatterijen, zonnepanelen of andere verduurzamingsproducten te verkopen. De gemeente verkoopt zelf geen producten en vraagt nooit om directe aankopen. Controleer altijd de betrouwbaarheid van een bedrijf en neem contact op bij twijfel. Mijn woning aan de Maria Stuartlaan in Graven is maandagavond een schuur volledig uitgebrand. Mogelijk is daarbij asbest vrijgekomen. De brandweer kon de brand niet blussen, maar er zijn geen gewonden. Een officier van dienst en een adviseur gevaarlijke stoffen zijn te plaatsen voor metingen. Onderzoek naar de oorzaak van de brand volgt. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroep.

0: lvc.nl.
1: In het westen veel zon, in het binnenland stapelwolken en er vallen wat buien. Op de stranden wordt het zo'n 22 graden, in het midden 24... en in het oosten en zuidoosten kan het nog steeds zomers warm worden.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen West en Waardenburg 20 minuten vertraging. Dan de A16 Breda richting Rotterdam, bij Dordrecht 5 minuten oponthoud. Op de A27 Breda richting Gorkum, bij knooppunt Gorkum door wegwerkzaamheden nog 10 minuten oponthoud. En op de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch is bij Drunen West een caravan geschaard. Hierdoor heb je een half uur vertraging. En de andere kant op richting knooppunt Zonzeel bij Waalwijk Oost 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: 10% van de kinderen in Noordoost-Brabant heeft overgewicht. En slechts 1 op de 3 kinderen beweegt voldoende. Dat vertellen onderzoeker Nienke Boderie en adviseur gezondheidsbevordering Anouk Jans van de GGD Hart voor Brabant in Het Land aan Tafel. Daarin gaan zij in op de uitkomsten van de nieuwe kindmonitor die de organisatie liet uitvoeren.
1: Ik denk als we naar de kinderen kijken dat we zien dat er echt te weinig bewogen wordt. Slechts 1 op de 3 voldoet aan de beweegrichtlijn van elke dag minimaal 1 uur bewegen. Kijken we naar de ouders, dan zien we dat toch bijna de helft van de ouders wel problemen met opvoeden ervaart. En dan zeker het stellen van grenzen en het houden aan regels. Dat zijn heel forse getallen. Lopen en fietsen naar school, daar zien we een lichte afname in. En de schermtijd is natuurlijk ook, hoe meer schermtijd, hoe minder de beweegtijd erin zit. En sporten op school is een hele belangrijke. Dat gebeurt gelukkig wel, maar er moet ook buitenschool gesport en bewogen worden.
2: Maar ik denk ook dat de tijd het niet makkelijk maakt in de maatschappij waarin we leven. En ook dat scherm, dat maakt het juist wel makkelijk. Het is heel makkelijk om een scherm aan een kind te geven.
1: Bijna 80% van de ouders geeft aan dat hij of zij denkt dat het kind voldoende beweegt. Terwijl we dus zien dat slechts 1/3 voldoet aan de beweegrichtlijn. Bewegen is natuurlijk ook gerelateerd aan bijvoorbeeld factoren zoals overgewicht. We hebben landelijk afgesproken dat we met de hele samenleving eraan willen werken dat we kinderen naar een gezonder gewicht krijgen. Ongeveer 10% van de kinderen in de regio heeft overgewicht, inclusief obesitas. En waar we daarin zien is dat het percentage ouders dat denkt dat hun kind te zwaar is, dat ligt wat lager. Dus ouders hebben soms een wat rooskleuriger beeld van het gewicht van hun kind. En gewicht zegt natuurlijk niet alles, maar het is wel een belangrijke indicator voor gezondheid. Mm-hmm. En als je ervoor zorgt dat dat gewicht op jonge leeftijd goed en gezond is, heb je daar je hele leven profijt van.
3: Dan is er ook nog zoiets als stress, druk, mentale klachten.
1: Nu is er natuurlijk ook sociale media. En dat kan heel leuk zijn om contact te onderhouden met vriendjes en vriendinnetjes. Maar het kan ook heel veel druk en onzekerheid met zich meenemen. We zien wel dat hoe ouder kinderen worden, dus als je van 4 tot en met 7, dan beginnen ze op de basisschool, dan begint ook het pesten. En dan van 8 tot en met 11 jaar, dan zien we dat het percentage dat pesten ervaart hoger wordt. Hetzelfde patroon zien we bij hoe blij kinderen zich voelen in de afgelopen 4 weken. Dat wordt ietsje lager in de groep 7 tot en met 11 jaar ten opzichte van de groep 4 tot en met 7. Okay. En dat is natuurlijk hoe ouders inschatten dat hoe blij hun kind zelf is. Want het is natuurlijk wel lastig om op hele jonge leeftijd te vragen hoe een kind zich voelt. Ik denk dat de meeste ouders redelijk kunnen inschatten hoe een kind zich voelt. En dan misschien niet de hele dag door en hoe het op school was. Mm-hmm. Maar wel hoe je kind uit school komt en wat voor gevoel je daarbij hebt.
2: Wat wij doen is vooral met de gemeente in gesprek. En te kijken wat speelt er inderdaad in de gemeente. Wat komt er uit de cijfers. En wat voor programma's, projecten kunnen we daarop inzetten. En we hebben ook heel veel gesprekken met scholen over gezondheid. Je ziet ook dat scholen gezondheid steeds belangrijker vinden.
3: Ga ik toch eventjes opkomen voor die leerkracht, voor die docent. Die ik toch regelmatig wil zeggen, zie je wel, wij kunnen het probleem weer oplossen. Alles komt bij ons terecht.
2: Ja, en het is niet dat er extra taken bijkomen voor die docent. Maar het is meer dat er bijvoorbeeld een beleid verandert. We kunnen het ook makkelijker maken. Steeds meer scholen kiezen bijvoorbeeld voor een feestbeleid ten opzichte van een tractatiebeleid. Vroeger mochten we tracteren als kinderen. Tegenwoordig zetten ze kinderen in het zonnetje. En wordt er niet meer getrakteerd. Dan heb je ook niet meer die ongezonde tractatie. Voor het kind verandert er niks. Want het kind is jarig en het kind staat in het middelpunt. Er wordt alleen niet meer getrakteerd.
3: U noemt de gemeenten al. Die investeren natuurlijk best wel veel geld in de jeugdzorg. Ook in preventie. Je zou zeggen, dat zou dan toch moeten helpen.
1: Ik denk ook dat het zeker helpt. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we blijven investeren in gezondheid. En zeker die preventie. Om ervoor te zorgen dat we zo'n gezond mogelijke generatie krijgen.
4: Hoe grijs de wolken ook zijn, er komt altijd een moment dat de zon weer doorbreekt. En niemand die dat gevoel van een frisse, nieuwe start beter kan bezingen dan Ilse de Lange. Haar nieuwste single Something Good herinnert ons eraan dat er altijd weer iets moois in het verschiet ligt.
5: Nieuwe muziek, nu op Omroep Land van Kuik.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemorgen.
2: Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat er regelmatig te veel PFAS in moedermelk zit. Toch adviseert het instituut om, indien mogelijk, borstvoeding te blijven geven. De positieve effecten daarvan zijn namelijk veel groter dan de negatieve effecten. In flesvoeding die met kraanwater is gemaakt zit ook PFAS, maar veel minder dan in moedermelk. Op dag 15 van de coronavoer is vandaag oud-minister Vert Grapperhaus aan de beurt. Als minister van Justitie en Veiligheid ging hij tijdens de coronacrisis over de handhaving van de maatregelen. Hoewel hij zich in maart 2020 heel hard uitliet over mensen die geen afstand hielden, bleek niet lang daarna dat gasten op zijn eigen huwelijksfeest zich daar niet aan hielden. Ook lekten steeds meer foto's uit en dat leidde tot de nodige commotie. Het Belgische busbedrijf dat vorige maand betrokken was bij een dodelijk ongeluk is opnieuw in opspraak gekomen. Een chauffeur bleek deze week een jonge passagier te zijn vergeten, waardoor de jongen urenlang opgesloten zat in de geparkeerde bus. De jongen was namelijk tijdens de rit in slaap gevallen en op de vloer van het busje gezakt. Uiteindelijk werd de jongen door de begeleider als de chauffeur over het hoofd gezien. En tientallen boeren zijn gisteravond in trekkers de A28 bij Nijkerk opgereden uit protest tegen de nieuwe stikstofplannen van het kabinet Jette. De actie volgt enkele dagen nadat het kabinet een omvangrijk pakket stikstofmaatregelen presenteerde. Hierin staat dat de uitstoot van de landbouw in 2035 met ruim 40% moet zijn teruggebracht en dat er rond de 15 meest overbelaste natuurgebieden bufferzones van 1 kilometer komen. Voor veel boeren betekenen deze plannen ingrijpende keuzes. Het weer. Vandaag zijn er perioden met zon en in het binnenland wordt het nog zomers warm. In het noordoosten bestaat kans op een bui. Het wordt 22 graden op het strand tot plaatselijk 27 graden in Limburg. Morgen ziet het weer er wat anders uit. Dan passeert vanuit het noordwesten een zone met regen en motregen. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven bij knooppunt Batendorp een kwartier extra reistijd. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht bij Waardenburg 10 minuten vertraging. En op de A27 Breda richting Utrecht tussen Nieuwedijk en Noorderloos 5 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
5: Ja.
6: Ja.
4: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials. Jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
7: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
8: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
9: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen. Beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 312800. Dierenkliniek Overhagen. Voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
10: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijskwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
11: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
10: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Kinderen die graag buiten spelen en de natuur ontdekken, kunnen op zondag 12 juli 2026 meedoen aan een natuurpuzzeltocht bij kampeerboerderij De Tienmorgen, Broekant 11 in Beers. De activiteiten van IVN De Groene Overlaat Kuik vindt plaats van 10 tot 12. Tijdens de puzzeltocht voeren kinderen allerlei opdrachten uit die te maken hebben met het boerenleven en de natuur rondom de boerderij. Zo leren ze spelenderwijs meer over dieren, planten en het buitenleven. Voor deelname is vooraf aanmelden verplicht. Dat kan tot en met donderdag 9 juli, waarna deelnemers uiterlijk vrijdag 10 juli bericht ontvangen of ze kunnen meedoen. Op dinsdag 7 juli 2026 organiseren de verhalenvertellers een bijzondere rondleiding over landgoed De Barendonk, Milseweg 13 in Beers. De wandeling start om 10:30 en duurt ongeveer 1,5 uur. Onder begeleiding van groeterik Gert of Liesbeth ontdekken bezoekers de rijke geschiedenis van het eeuwenoude familielandgoed. Als het groothuis niet verhuurd is, wordt ook dat tijdens de rondleiding bezocht. Onderweg hoort u verhalen over de Franse tijd, de Zuiderwaterlinie en andere historische gebeurtenissen die zich in deze omgeving hebben afgespeeld. Deelname is gratis, geschikt voor iedereen vanaf 16 jaar en reserveren is verplicht. De rondleiding gaat door bij minimaal 5 deelnemers.
1: Omroep Land van Kuik
3: heeft nu een eigen app.
1: Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep Land van Kuik.
3: Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. De vaccinatiegraad in Land van Kuik is licht gestegen, terwijl landelijk een daling zichtbaar is. Ongeveer 9 op de 10 baby's en kleuters zijn gevaccineerd, maar enkele belangrijke vaccinaties blijven onder de 90%. Gemeenten en instanties werken samen om de vaccinatiegraad te verhogen en ouders te informeren. De gemeente Land van Kuik waarschuwt inwoners voor oplichting door bedrijven die zeggen namens de gemeente thuisbatterijen, zonnepanelen of andere verduurzamingsproducten te verkopen. De gemeente verkoopt zelf geen producten en vraagt nooit om directe aankopen. Controleer altijd de betrouwbaarheid van een bedrijf en neem contact op bij twijfel. Mijn woning aan de Maria Stuartlaan in Grave is maandagavond een schuur volledig uitgebrand. Mogelijk is daarbij asbest vrijgekomen. De brandweer kon de brand niet blussen, maar er zijn geen gewonden. Een officier van dienst en een adviseur gevaarlijke stoffen zijn te plaatsen voor metingen. Onderzoek naar de oorzaak van de brand volgt. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vandaag zijn er perioden met zon en in het binnenland wordt het nog zomers warm. In het noordoosten bestaat kans op een bui. Het wordt 22 graden op het strand tot plaatselijk 27 graden in Limburg. Morgen ziet het weer wat anders uit. Dan passeert vanuit het noordwesten een zone met regen en motregen.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A27 Breda richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum 5 minuten vertraging door de wegwerkzaamheden. De A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom. Tussen afrit Oud-Beijerland en knooppunt Hellegatsplein 10 minuten extra reistijd. En op de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Bij Waspik 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Erbij dan je denkt.
5: We gaan naar puur vakmanschap van de Britse formatie Mama's Gun. Frontman Andy Platt, die je natuurlijk ook kent als de stem van het yardrock duo Young Gun Silver Fox, nam de track Joy volledig analoog op voor hun meest recente album Dig. Het resultaat is een authentieke sound die herinnert aan grootheden als Bill Withers en Curtis Mayfield.

0: Verschillende akkerbouwers in het land van Kuik werden zondagochtend wakker met schade aan hun maisvelden. Het zware weer van de nacht ervoor legde op verschillende plekken een hoop maisplanten plat. Slecht nieuws voor de boer. Verslaggever Wouter van den Berg sprak erover met Stijn Egelmeers uit Rijkenvoort en Willy Verstraten uit Van Rooij.
1: Wat trof u aan op zondag?
2: Ik werd zondagmorgen wakker en ik kwam bij onze percelen uit. En toen keek ik al naar buiten. Ik had er weer meer uitzicht als ik eerst had, voordat we zaterdagavond naar bed gingen. En toen zagen we eigenlijk alle onze mais allemaal plat was gewaaid door de wind. En toen zijn we erin gelopen en toen zagen we dat ze eigenlijk helemaal tot aan de grond plat zijn gewaaid.
3: Ja, dat heb ik ook aangetroffen. Van de drie percelen staan er nog twee redelijk overeind. Een ander perceel is gewoon compleet platgeslagen. Die mais die was in mijn geval pakweg 2 meter hoog. Ja, en in één keer is hij maar 30, 40 centimeter hoog omdat hij gewoon plat ligt. Dan heb je weer het uitzicht terug van een maand geleden.
1: En is mais dan ook geknakt?
2: Onze eerste oordeel is, het knakt er nog mee. Hij lijkt eigenlijk volledig gewoon gebogen op de grond te liggen momenteel. En is de vraag van, gaat het zich eigenlijk nog herstellen of blijft het in deze stand, zeg maar.
3: Ik heb er ooit vaker meegemaakt. En dat wil niet zeggen dat dat nu weer is. Maar vaak, heel veel komt toch weer goed. Behalve als hij geknakt is. Dan wordt het moeilijker. We moeten nou even afwachten hoe dat hij zich gaat herstellen.
1: Ja, en over hoeveel schade moeten we dan denken?
2: Ik verwacht wel eigenlijk gewoon een volledige opbrengst van de teelt, zeg maar. Als hij zich eigenlijk niet gaat herstellen, zeg maar. Omdat we momenteel ook de eerste 3 weken kunnen we ook in het gras momenteel ook helemaal niks kunnen. Nou, niet meer beregenen de eerste 3 weken. Omdat hij moest zich eigenlijk weer helemaal gaan herstellen uit zich eigen.
1: Stel nou in het doemscenario, je zou helemaal opnieuw moeten planten. Hoe lang duurt het dan voordat je weer een volgroeid maisgewas hebt?
2: Ik ben bang als je nou nog overnieuw moet gaan zaaien en daar je eigenlijk geen gewas meer terugkrijgt aan mais. De mais heeft toch wel de groeidagen nodig om een goed product te krijgen. Meestal zaai je rond april, mei, dat is eigenlijk de zaaiperiode. En als je overnieuw zou moeten zaaien, ben je eigenlijk anderhalve maand over de zaaiperiode heen.
1: Dat is een enorme domper eigenlijk als je het veld dan zo aantreft.
2: Ja, daarvoor telen wij geen mais. Je telt mais voor een goed gezond gewas voor eenzelfachtig of voor koeien, zeg maar. Voor als eten voor je dieren.

0: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.
1: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
2: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé-douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
3: Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
4: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen, verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. www.vakantiejaarmarkt.nl.
5: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
6: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat er regelmatig te veel PFAS in moedermelk zit. Toch adviseert het instituut om, indien mogelijk, borstvoeding te blijven geven. De positieve effecten daarvan zijn namelijk veel groter dan de negatieve effecten. In flesvoeding die met kraanwater is gemaakt zit ook PFAS, maar veel minder dan in moedermelk. Op dag 15 van de coronavoer is vandaag oud-minister Vert Grapperhaus aan de beurt. Als minister van Justitie en Veiligheid ging hij tijdens de coronacrisis over de handhaving van de maatregelen. Hoewel hij zich in maart 2020 heel hard uitliet over mensen die geen afstand hielden, bleek niet lang daarna dat gasten of zijn eigen huwelijksfeest zich daar niet aan hielden. Ook lekten steeds meer foto's uit en dat leidde tot de nodige commotie. Het Belgische busbedrijf dat vorige maand betrokken was bij een dodelijk ongeluk is opnieuw in opspraak gekomen. Een chauffeur bleek deze week een jonge passagier te zijn vergeten, waardoor de jongen urenlang opgesloten zat in de geparkeerde bus. De jongen was namelijk tijdens de rit in slaap gevallen en op de vloer van het busje gezakt. Uiteindelijk werd de jongen door de begeleider als de chauffeur over het hoofd gezien. En tientallen boeren zijn gisteravond in trekkers de A28 bij Nijkerk opgereden uit protest tegen de nieuwe stikstofplannen van het kabinet Jette. De actie volgt enkele dagen nadat het kabinet een omvangrijk pakket stikstofmaatregelen presenteerde. Hierin staat dat de uitstoot van de landbouw in 2035 met ruim 40% moet zijn teruggebracht en dat er rond de 15 meest overbelaste natuurgebieden bufferzones van 1 kilometer komen. Voor veel boeren betekenen deze plannen ingrijpende keuzes.
7: Het weer nog, zonnige periode en stapelwolken. Het is meest droog. Lokaal kan er een enkele bui vallen met mogelijk ook onweer. Het wordt vanmiddag tussen 20 en 26 graden.
6: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
8: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven staat bij Rooster een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is hier dicht en daardoor heb je 10 minuten vertraging. En op de A76 Geleen richting Aken tussen knooppunt Kunderberg en de Duitse grens nu 5 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter. Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
10: uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
11: Opticool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
12: Omroep Land van Kuik. Dichter.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Bent u nieuwsgierig naar kruiden, planten en hun toepassingen? Bezoek dan op zaterdag 11 juli 2026 de interactieve kruidentuindagen bij Christels Kruidenkabinet Zandstraat 4 in Langeboom. De tuin is geopend van 10 tot 4. Voor €3 ontvangt iedere bezoeker een QR-code waarmee op een telefoon of tablet een interactieve plattegrond van de kruidentuin geopend kan worden. Tijdens de wandeling klikt u eenvoudig op bomen, struiken en planten om informatie te bekijken over onder andere eetbaarheid, geneeskracht, oogsttijd en bloei. Zo wordt een bezoek aan de tuin niet alleen ontspannen, maar ook leerzaam voor iedereen die geïnteresseerd is in natuur en kruiden. Op zondag 12 juli brengt theatergroep Mariahout de familievoorstelling De Gelaarsde Kat naar het openluchttheater De Speeltuin, Blauwstraat 7C in Oplo. De voorstelling begint om 2 uur en duurt tot ongeveer 4 uur. Het bekende sprookje heeft een eigen tijd jasje gekregen. Mr. Great wil de macht grijpen terwijl de koning nauwelijks iets kan uitrichten. Molenaarszoon Hans lijkt misschien niet de sterkste held, maar met hulp van zijn slimme kat neemt hij het toch op tegen de slechterik. Kinderen kunnen genieten van een spannend avontuur, terwijl volwassenen worden verrast met humor en grappige knipogen. Een leuke middag voor het hele gezin in een sfeervolle omgeving van het openluchttheater.
1: Ook onderweg of op je draagbare radio. Omroep Land van Kuik. Wij zijn altijd dichterbij dan je denkt.

0: Controleer altijd de betrouwbaarheid van een bedrijf en neem contact op bij twijfel. Mijn woning aan de Maria Stuartlaan in Grave is maandagavond een schuur volledig uitgebrand. Mogelijk is daarbij asbest vrijgekomen. De brandweer kon de brand niet blussen, maar er zijn geen gewonden. Een officier van dienst en een adviseur gevaarlijke stoffen zijn te plaatsen voor metingen. Onderzoek naar de oorzaak van de brand volgt. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
1: Zonnige periode en stapelwolken. Het is meest droog. Lokaal kan er een enkele bui vallen met mogelijk ook onweer. Het wordt vanmiddag tussen 20 en 26 graden.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A27 Breda richting Gorkum. Voor de brug bij Gorkum 5 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. En op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Bij afrit Numansdorp 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

0: Heeft u thuis al een noodpakket of een plan waarmee u zichzelf in de eerste uren van een crisissituatie kunt redden? Commissaris van de Koning voor Noord-Brabant Ina Adema vindt dat de noodzaak daartoe een stuk groter is dan veel mensen denken. Ook vindt ze dat gemeenten meer aandacht moeten besteden aan deze vorm van maatschappelijke weerbaarheid. Daar riep ze eerder al per brief toe op. In het programma Het Land aan Tafel spreekt ze erover met politiek verslaggever Patrick Huisman.
1: Het gaat er eigenlijk om dat je bent voorbereid op het moment dat er calamiteiten zijn. En dan moeten we denken aan bijvoorbeeld natuurbranden, over overstromingen, dat de stroom gedurende langere tijd uitvalt. En natuurlijk hebben we ook een groot dossier momenteel op internationale veiligheid. Maar het geldt voor allerlei vormen van calamiteiten.
2: Nou ja, natuurbranden zijn helemaal niet zo, want dat hadden we onlangs nog.
1: Zeker, en dus is het ook heel erg belangrijk als mensen in een bepaald natuurgebied wonen, dat ze weten wat ze moeten doen op het moment dat het vuur dichtbij komt.
2: Was er eigenlijk een concreet moment of gebeurtenis dat u dacht, nou moet ik toch eens die brief aan de gemeente gaan sturen?
1: Op het moment dat er verkiezingen zijn, dan is dat een logisch moment om aandacht te vragen richting politieke partijen voor zo'n onderwerp. En dat was de directe aanleiding. De originele aanleiding zit natuurlijk in het feit dat we met elkaar er heel erg lang vanuit zijn gegaan dat alles wel goed zou komen in dit land en dat de overheid van alles en nog wat regelt. Maar je kunt je ook situaties voorstellen dat het toch heel erg belangrijk is dat je zelf eerst een heleboel regelt. En natuurlijk moet de overheid ook haar rol vervullen, maar de eerste uren zal het wel in die volgorde zijn. Een regionale of een lokale overheid kan veel doen, maar die kan niet op het moment dat de stroom uitvalt voor de hele samenleving regelen dat binnen de kortste keren die stroom weer aangesloten is. Dan heb je toch nodig dat je wat voorraad georganiseerd hebt voor jezelf. Dat geldt dus ook op het moment dat er bijvoorbeeld een hele grote overstroming is. Kijk, ik woon 4 meter beneden NAP. Als de Maas overstroomt, dan heb ik dus echt een serieus probleem. Ja, het helpt natuurlijk wel als ik van tevoren erover na heb gedacht wat dat voor mij persoonlijk betekent. Want de overheid gaat dat in de eerste instantie bij mij thuis niet oplossen.
2: Maar u heeft de brief gestuurd aan gemeenten.
1: Dat klopt.
2: En dat zij het mee moesten nemen in hun afspraken. Nou heb ik wat coalitieakkoorden gecheckt, links en rechts. Het stond er nog niet zoveel in.
1: Nee, het staat lang niet in elk coalitieakkoord. Er zijn wel een paar bij mij op de lijn gekomen. Maar dat je uiteindelijk aan de slag gaat om te kijken hoe je dat gesprek kunt voeren met je inwoners, dat is natuurlijk wel relevant.
2: Ja, maar dat vroeg me af, wat verwacht u van die gemeente?
1: Dat moet eigenlijk ook elke gemeente weer voor zichzelf weten, omdat elke gemeente ook weer anders functioneert. Maar wat ik bijvoorbeeld heel erg mooi vind bij mij in het dorp is aanstaande zondag een bijeenkomst. Waar je dit gesprek gaat voeren met de mensen die daar interesse hebben in het dorp. Nou, ik denk, hé, dat is een mooie stap. En daar kan een gemeente een rol in spelen. Daar kan Defensie een rol in spelen. Daar kan de dorpsraad van dorpen een rol in spelen. Maar dat je bijvoorbeeld ook met elkaar erover nadenkt dat je buren hebt die niet zelfredzaam zijn. Die niet zo heel erg makkelijk voor zichzelf zorgen. Wij moeten met elkaar ervoor zorgen dat we wel voor die mensen zorgen. Dus de gemeente heeft eigenlijk best een grote rol, omdat de gemeente heel dicht bij mensen zit.
2: Heeft u eigenlijk een noodpakket thuis?
1: Ik heb er wel 3.
2: Drie?
1: Ja.

0: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
3: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Kazachstan houdt op 23 augustus vervroegde parlementsverkiezingen. President Tokayev schreef de verkiezingen uit nadat vandaag een nieuwe grondwet van kracht is geworden. Daarin wordt het tweekamerstelsel door één parlement vervangen en wordt ook de functie van vicepresident ingevoerd. De hervormingen maken deel uit van een bredere politieke koerswijziging in Kazachstan. Victor Willis, de leadzanger van The Village People, is op 74-jarige leeftijd overleden. Dat heeft de band vandaag bekendgemaakt. Willis was het gezicht achter wereldhits als YMCA, In the Navy en Go West. Hij trad op als politieagent, een van de herkenbare personages van de populaire discogroep. De zanger overleed na een kort ziekbed. Het landelijke vuurwerkverbod voor consumenten geldt komende jaarwisseling al. Staatssecretaris Bertram heeft het besluit officieel bekrachtigd. Gemeenten kunnen vuurwerkverenigingen ontheffing geven voor gezamenlijke shows. Ook komen er inleverdagen voor overgebleven vuurwerk. Het verbod wordt op 1 augustus formeel van kracht. De Tweede Kamer stemde er vorig jaar al mee in. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat er geregeld te veel PFAS in moedermelk zit. Toch adviseert het instituut om indien mogelijk borstvoeding te blijven geven. De positieve effecten daarvan zijn namelijk veel groter dan de negatieve effecten. In flesvoeding die met kraanwater is gemaakt zit ook PFAS, maar veel minder dan in moedermelk. Het weer nog, zonnige periode en stapelwolken. Het is meest droog. Lokaal kan er een enkele bui vallen met mogelijk ook onweer. Het wordt vanmiddag tussen 20 en 26 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A16 Breda richting Rotterdam, voor knooppunt Klaverpolder 5 minuten vertraging. En op de A27 Breda richting Gorkum, voor knooppunt Gorkum 10 minuten vertraging. Dat komt door de wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
6: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
7: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
8: Davritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl.
7: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
2: Hey, hey, hey. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Joepland van Kuik.
1: Agenda.
2: Het Aldendrielpark, Schoolstraat 3 in Mil, vormt op donderdag 9 juli 2026 van 6 tot half 10 het decor voor de feestelijke onthulling en doop van de nieuwe Land van Kuikballon. Tijdens deze bijzondere avond wordt afscheid genomen van de bekende groen-witte ballon met het oude logo en maakt het publiek kennis met de nieuwe ballon in de oranje huisstijl. Onder de aanwezigen worden 4 keer 2 ballonvaarten verloot. Bij gunstige weersomstandigheden stijgen de winnaars dezelfde avond nog op. 2 vluchten worden gemaakt met de oude ballon en 2 met de nieuwe uitvoering. Daarmee belooft het een sfeervolle zomeravond te worden voor jong en oud. Op zondag 12 juli brengt theatergroep Mariahout de familievoorstelling De Gelaarsde Kat naar het openluchttheater De Speeltuin, Blauwstraat 7C in Oplo. De voorstelling begint om 2 uur en duurt tot ongeveer 4 uur. Het bekende sprookje heeft een eigen tijd jasje gekregen. Mr. Great wil de macht grijpen terwijl de koning nauwelijks iets kan uitrichten. Molenaars zoon Hans lijkt misschien niet de sterkste held, maar met hulp van zijn slimme kat neemt hij het toch op tegen de slechterik. Kinderen kunnen genieten van een spannend avontuur, terwijl volwassenen worden verrast met humor en grappige knipogen. Een leuke middag voor het hele gezin in een sfeervolle omgeving van het openluchttheater.
1: Het is zomer in het Land van Kuik. Omroep Land van Kuik.

0: van Kuik, streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. De vaccinatiegraad in Land van Kuik is licht gestegen, terwijl landelijk een daling zichtbaar is. Ongeveer 9 op de 10 baby's en kleuters zijn gevaccineerd, maar enkele belangrijke vaccinaties blijven onder de 90%. Gemeenten en instanties werken samen om de vaccinatiegraad te verhogen en ouders te informeren. De gemeente Land van Kuik waarschuwt inwoners voor oplichting door bedrijven die zeggen namens de gemeente thuisbatterijen, zonnepanelen of andere verduurzamingsproducten te verkopen. De gemeente verkoopt zelf geen producten en vraagt nooit om directe aankopen. Controleer altijd de betrouwbaarheid van een bedrijf en neem contact op bij twijfel. Mijn woning aan de Maria Stuartlaan in Graven is maandagavond een schuur volledig uitgebrand. Mogelijk is daarbij asbest vrijgekomen. De brandweer kon de brand niet blussen, maar er zijn geen gewonden. Een officier van dienst en een adviseur gevaarlijke stoffen zijn te plaatsen voor metingen. Onderzoek naar de oorzaak van de brand volgt. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Zonnige periode en stapelwolken. Het is meest droog. Lokaal kan er een enkele bui vallen met mogelijk ook onweer. Het wordt vanmiddag tussen 20 en 26 graden.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht 10 minuten vertraging. De A27 Breda richting Gorkum bij knooppunt Gorkum 5 minuten vertraging door de wegwerkzaamheden. En op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam bij knooppunt Hellegatsplein een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

0: 10% van de kinderen in Noordoost-Brabant heeft overgewicht. En slechts 1 op de 3 kinderen beweegt voldoende. Dat vertellen onderzoeker Nienke Boderie en adviseur gezondheidsbevordering Anouk Jans van de GGD Hart voor Brabant in het Land aan tafel. Daarin gaan zij in op de uitkomsten van de nieuwe kindmonitor die de organisatie liet uitvoeren.
1: Ik denk als we naar de kinderen kijken dat we zien dat er echt te weinig bewogen wordt. Slechts 1 op de 3 voldoet aan de beweegrichtlijn van elke dag minimaal 1 uur bewegen. Kijken we naar de ouders, dan zien we dat toch bijna de helft van de ouders wel problemen met opvoeden ervaart. En dan zeker het stellen van grenzen en het houden aan regels. Dat zijn heel forse getallen. Lopen en fietsen naar school, daar zien we een lichte afname in. En de schermtijd is natuurlijk ook, hoe meer schermtijd, hoe minder de beweegtijd erin zit. En sporten op school is een hele belangrijke. Dat gebeurt gelukkig wel, maar er moet ook buitenschool gesport en bewogen worden.
2: Maar ik denk ook dat de tijd het niet makkelijk maakt in de maatschappij waarin we leven. En ook dat scherm, dat maakt het juist wel makkelijk. Het is heel makkelijk om een scherm aan een kind te geven.
1: Bijna 80% van de ouders geeft aan dat hij of zij denkt dat het kind voldoende beweegt. Terwijl we dus zien dat slechts 1/3 voldoet aan de beweegrichtlijn. Bewegen is natuurlijk ook gerelateerd aan bijvoorbeeld factoren zoals overgewicht. We hebben landelijk afgesproken dat we met de hele samenleving eraan willen werken dat we kinderen naar een gezonder gewicht krijgen. Ongeveer 10% van de kinderen in de regio heeft overgewicht, inclusief obesitas. En waar we daarin zien is dat het percentage ouders dat denkt dat hun kind te zwaar is, dat ligt wat lager. Dus ouders hebben soms een wat rooskleuriger beeld van het gewicht van hun kind. En gewicht zegt natuurlijk niet alles, maar het is wel een belangrijke indicator voor gezondheid. Mm-hmm. En als je ervoor zorgt dat gewicht op jonge leeftijd goed en gezond is, heb je daar je hele leven profijt van.
3: Dan is er ook nog zoiets als stress, druk, mentale klachten.
1: Nu is er natuurlijk ook sociale media. En dat kan heel leuk zijn om contact te onderhouden met vriendjes en vriendinnetjes. Maar het kan ook heel veel druk en onzekerheid met zich meenemen. We zien wel dat hoe ouder kinderen worden, dus als je van 4 tot en met 7, dan beginnen ze op de basisschool, dan begint ook het pesten. En dan van 8 tot en met 11 jaar, dan zien we dat het percentage dat pesten ervaart hoger wordt. Hetzelfde patroon zien we bij hoe blij kinderen zich voelen in de afgelopen 4 weken. Dat wordt ietsje lager in de groep 7 tot en met 11 jaar ten opzichte van de groep 4 tot en met 7. En dat is natuurlijk hoe ouders inschatten dat hoe blij hun kind zelf is. Want het is natuurlijk wel lastig om op hele jonge leeftijd te vragen hoe een kind zich voelt. Ik denk dat de meeste ouders redelijk kunnen inschatten hoe een kind zich voelt. En dan misschien niet de hele dag door en hoe het op school was. Mm-hmm. Maar wel hoe je kind uit school komt en wat voor gevoel je daarbij hebt.
2: Wat wij doen is vooral met de gemeente in gesprek. En te kijken wat speelt er inderdaad in de gemeente. Wat komt er uit de cijfers. En wat voor programma's, projecten kunnen we daarop inzetten. En we hebben ook heel veel gesprekken met scholen over gezondheid. Je ziet ook dat scholen gezondheid steeds belangrijker vinden.
3: Laat ik toch eventjes opkomen voor die leerkracht, voor die docent. Die ik toch regelmatig wil zeggen, zie je wel, wij kunnen het probleem weer oplossen. Alles komt bij ons terecht.
2: Ja, en het is niet dat er extra taken bijkomen voor die docent. Maar het is meer dat er bijvoorbeeld een beleid verandert. We kunnen het ook makkelijker maken. Steeds meer scholen kiezen bijvoorbeeld voor een feestbeleid ten opzichte van een tractatiebeleid. Vroeger mochten we tracteren als kinderen. Tegenwoordig zetten ze kinderen in het zonnetje en wordt er niet meer getrakteerd. Dan heb je ook niet meer die ongezonde tractatie. Voor het kind verandert er niks, want het kind is jarig en het kind staat in het middelpunt. Er wordt alleen niet meer getrakteerd.
3: U noemt de gemeenten al, die investeren natuurlijk best wel veel geld in de jeugdzorg, ook in preventie. Je zou zeggen, dat zou dan toch moeten helpen?
1: Ik denk ook dat het zeker helpt. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we blijven investeren in gezondheid en zeker die preventie. Om ervoor te zorgen dat we zo'n gezond mogelijke generatie krijgen.
4: Dichterbij dan je denkt.
5: Het heeft ruim 10 jaar geduurd, maar de muzikale vriendschap tussen de koning van de dansscene en de grootste hitmachine ter wereld is eindelijk officieel verzilverd. Martin Garrix en Ed Sheeran vonden elkaar in een hotelkamer op Ibiza en het resultaat is een anthem dat gebouwd is voor de allergrootste stadions en de warmste festivalzomers. De akoestische gitaar ontmoet de dikke mainstage synth en geloof me, deze wil je de hele dag op herhaling zetten. En dat is ook meteen de titel, Repeat It.
6: En dit is nieuw op Omroep Land van Kaak.

meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Bij een grote brand in een woontoren op de Antwerpse linkeroever zijn meerdere doden gevallen, meldt de politie. De brand ontstond op de 8e verdieping van het 10 verdiepingen tellende gebouw. Het complex met ruim 200 bewoners is geëvacueerd. Eerder werd al gemeld dat er zeker 13 mensen gewond zijn geraakt. De inflatie in de eurozone is de afgelopen maand gedaald naar 2,8%, meldt Eurostat. Vooral de minder sterke stijging van de energieprijzen zorgde voor de afkoeling. De inflatie ligt nog wel boven de doelstelling van de Europese Centrale Bank. Die is zo'n 2%. Economen hadden op een inflatie van 3% gerekend. Kazachstan houdt op 23 augustus vervroegde parlementsverkiezingen. President Tokayev schreef de verkiezingen uit nadat vandaag een nieuwe grondwet van kracht is geworden. Daarin wordt het tweekamerstelsel door één parlement vervangen en wordt ook de functie van vicepresident ingevoerd. De hervormingen maken deel uit van een bredere politieke koerswijziging in Kazachstan. Het landelijke vuurwerkverbod voor consumenten geldt komende jaarwisseling al. Staatssecretaris Bertram heeft het besluit officieel bekrachtigd. Gemeenten kunnen vuurwerkverenigingen ontheffing geven voor gezamenlijke shows. Ook komen er inleverdagen voor overgebleven vuurwerk. Het verbod wordt op 1 augustus formeel van kracht. De Tweede Kamer stemde er vorig jaar al mee in. Het weer nog, zonnige periode en stapelwolken. Het is meest droog. Lokaal kan er een enkele bui vallen met mogelijk ook onweer. Het wordt vanmiddag tussen 20 en 26 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
3: Ja.
4: Ja.
2: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
5: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting, alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
6: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
7: Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras. Volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat. Met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Vlakbij Boksmeer.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

achtergelaten sieraad als het perfecte excuus om elkaar snel weer te zien. De 22-jarige Malcolm Todd maakte een heerlijke lome indie poptrack over met de titel Earrings.

0: Omroepland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zondag 12 juli brengt theatergroep Maria Hout de familievoorstelling De Gelaagde Kat naar het openluchttheater De Speeltuin, Blauwstraat 7C in Oplo. De voorstelling begint om 2 uur en duurt tot ongeveer 4 uur. Het bekende sprookje heeft een eigen tijd jasje gekregen. Mr. Great wil de macht grijpen terwijl de koning nauwelijks iets kan uitrichten. Molenaars zoon Hans lijkt misschien niet de sterkste held, maar met hulp van zijn slimme kat neemt hij het toch op tegen de slechterik. Kinderen kunnen genieten van een spannend avontuur, terwijl volwassenen worden verrast met humor en grappige knipogen. Een leuke middag voor het hele gezin in een sfeervolle omgeving van het openluchttheater. Kinderen die graag buiten spelen en de natuur ontdekken, kunnen op zondag 12 juli 2026 meedoen aan een natuurpuzzeltocht bij kampeerboerderij De Tienmorgen, Broekant 11 in Beers. De activiteiten van IVN De Groene Overlaat Kuik vindt plaats van 10 tot 12. Tijdens de puzzeltocht voeren kinderen allerlei opdrachten uit die te maken hebben met het boerenleven en de natuur rondom de boerderij. Zo leren ze spelenderwijs meer over dieren, planten en het buitenleven. Voor deelname is vooraf aanmelden verplicht. Dat kan tot en met donderdag 9 juli, waarna deelnemers uiterlijk vrijdag 10 juli bericht ontvangen of ze kunnen meedoen.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. De vaccinatiegraad in Land van Kuik is licht gestegen, terwijl landelijk een daling zichtbaar is. Ongeveer 9 op de 10 baby's en kleuters zijn gevaccineerd, maar enkele belangrijke vaccinaties blijven onder de 90%. Gemeenten en instanties werken samen om de vaccinatiegraad te verhogen en ouders te informeren. De gemeente Land van Kuik waarschuwt inwoners voor oplichting door bedrijven die zeggen namens de gemeente thuisbatterijen, zonnepanelen of andere verduurzamingsproducten te verkopen. De gemeente verkoopt zelf geen producten en vraagt nooit om directe aankopen. Controleer altijd de betrouwbaarheid van een bedrijf en neem contact op bij twijfel. Mijn woning aan de Maria Stuartlaan in Graven is maandagavond een schuur volledig uitgebrand. Mogelijk is daarbij asbest vrijgekomen. De brandweer kon de brand niet blussen, maar er zijn geen gewonden. Een officier van dienst en een adviseur gevaarlijke stoffen zijn te plaatsen voor metingen. Onderzoek naar de oorzaak van de brand volgt. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Zonnige periode en stapelwolken. Het is meest droog. Lokaal kan er een enkele bui vallen met mogelijk ook onweer. Het wordt vanmiddag tussen 20 en 26 graden.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je 5 minuten vertraging bij Eindhoven op de A2 richting Maastricht voor het knooppunt De Hocht. A27 bij Daar Gorkum voor Gorkum 5 minuten extra. En dat geldt ook voor de A29 Bergen-op Zoom Rotterdam bij de Hariflietbrug. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan D.

0: voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.
1: Dichterbij dan je denkt.
2: Dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.
3: Zet de airco maar een standje lager, draai de ramen open en laat de waan van de dag even volledig achter je. Ga op reis naar de uitgestrekte, zonovergoten landschappen van het Amerikaanse zuiden. Het trio Kroenben en de warme soulstem van Leon Bridges sloegen de handen ineen voor een plaat die inmiddels de ultieme definitie van onthaasting is geworden. Een hypnotiserende groove die voelt als een warme zomerbries door je haren. Dit is Texas Sun.

0: Verschillende akkerbouwers in het land van Kuik werden zondagochtend wakker met schade aan hun maïsvelden. Het zware weer van de nacht ervoor legde op verschillende plekken een hoop maïsplanten plat. Slecht nieuws voor de boer. Verslaggever Wouter van den Berg sprak erover met Stijn Egelmeers uit Rijkenvoort en Willy Verstraten uit Van Rooij.
1: Wat trof u aan op zondag?
2: Ik werd zondagmorgen wakker en ik kwam bij onze percelen uit. En toen keek ik al naar buiten. Ik had er weer meer uitzicht dan ik eerst had, voordat we zaterdagavond naar bed gingen. En toen zagen we dat eigenlijk alle onze mais allemaal plat was gewaaid door de wind. En toen zijn we erin gelopen en toen zagen we dat ze eigenlijk helemaal tot aan de grond plat zijn gewaaid.
3: Ja, dat heb ik ook aangetroffen. Van de drie percelen staan er nog twee redelijk overeind. Een ander perceel is gewoon compleet platgeslagen. Die mais die was in mijn geval pakweg 2 meter hoog. Ja, en in één keer is hij maar 30, 40 centimeter hoog, omdat hij gewoon plat ligt. Dan heb je weer het uitzicht terug van een maand geleden.
1: En is mais dan ook geknakt?
2: Onze eerste oordeel is, het knakt er nog mee. Hij lijkt eigenlijk volledig gewoon gebogen op de grond te liggen momenteel. En is de vraag van, gaat het zich eigenlijk nog herstellen of blijft het in deze stand, zeg maar.
3: Ik heb er ooit vaker meegemaakt. En dat wil niet zeggen dat dat nu weer is. Maar vaak, heel veel komt toch weer goed. Behalve als hij geknakt is. Dan wordt het moeilijker. We moeten nu even afwachten hoe dat hij zich gaat herstellen.
1: Ja, en over hoeveel schade moeten we dan denken?
2: Ik verwacht wel eigenlijk gewoon een volledige opbrengst van de teelt, zeg maar. Als hij zich eigenlijk niet gaat herstellen, zeg maar. Omdat we momenteel ook de eerste 3 weken kunnen we ook in het gewas momenteel ook helemaal... Nee, ze kunnen nou niet meer berekenen de eerste 3 weken. Omdat hij moest zich eigenlijk weer helemaal gaan herstellen uit zich eigen.
1: Stel nou in het doemscenario, je zou helemaal opnieuw moeten planten. Hoe lang duurt het dan voordat je weer een volgroeid maïsgewas hebt?
2: Ik ben bang als je nou nog overnieuw moet gaan zaaien en daar je eigenlijk geen gewas meer terugkrijgt aan mais. De mais heeft toch wel de groeidagen nodig om een goed product te krijgen. Meestal zaai je rond april, mei, dat is eigenlijk de zaaiperiode. En waar je snel overnieuw zou moeten zaaien, ben je eigenlijk 1,5 maand over de zaaiperiode heen.
1: Dat is een enorme domper eigenlijk als je het veld dan zo aantreft.
2: Ja, daarvoor telen wij geen mais. Je telt mais voor een goed gezond gewas voor eventueel varkens of voor koeien, zeg maar. Voor als eten voor je dieren.
4: Bij Omroep Land van Kuik hoor je deze classics en hits. Come on and do the jailhouse rock with me, let rock. Everybody let rock. En ook deze.

0: Sunprofs. De naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies. Zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
1: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
2: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht. 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen. Wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail. Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
3: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
4: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen, verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. You'll be surprised. www.vakantiejaarmarkt.nl.
5: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
6: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
7: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Bij een grote brand in een woontoren op de Antwerpse linkeroever zijn zeker 6 doden gevallen, meldt de politie. Eerder was er nog sprake van 5 doden. De brand ontstond op de 8e verdieping van het 10 verdiepingen tellende gebouw. Het complex met ruim 200 bewoners is geëvacueerd. Volgens de brandweer kan het nog zeker enkele uren duren voordat het vuur kan worden bedwongen. Het kabinet stelt 193 miljoen euro beschikbaar voor een noodfonds dat 500.000 huishoudens moet helpen vanwege de hogere energiekosten. Vooral lage inkomens komen in aanmerking. Het fonds blijft minimaal 4 maanden open en sluit niet bij een tekort aan budget. Volgens het ministerie is het geld voldoende voor alle aanvragen. Het 15-jarige meisje uit Meerstad, dat wordt verdacht van de moord op haar ouders, blijft 90 dagen langer vastzitten. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Het meisje werd de afgelopen maand aangehouden nadat haar ouders dood werden gevonden in hun woning. Over het motief is nog niets bekendgemaakt. Zittingen van de rechtbank zijn besloten omdat de verdachte minderjarig is. Kazachstan houdt op 23 augustus vervroegde parlementsverkiezingen. President Tokayev schreef de verkiezingen uit nadat vandaag een nieuwe grondwet van kracht is geworden. Daarin wordt het tweekamerstelsel door 1 parlement vervangen en wordt ook de functie van vicepresident ingevoerd. De hervormingen maken deel uit van een bredere politieke koerswijziging in Kazachstan. Het weer nog, zonnige periode en stapelwolken. Het is meest droog. Lokaal kan er een enkele bui vallen met mogelijk ook onweer. Het wordt vanmiddag tussen 20 en 26 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
8: Het is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je 5 minuten vertraging op de A2 Eindhoven-Maastricht bij Maarhezen. De A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwendijk en Gorkum. Daar doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
9: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
10: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar de expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
11: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters. Prijskwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
10: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
12: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
11: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
6: Hey, hey, hey. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Wie altijd al eens een kijkje achter de muren van een historisch kasteel heeft willen nemen, krijgt daarvoor de kans op woensdag 8 juli 2026. Van 2:30 tot 2:30 is er een rondleiding door kasteel Aldendriel. Vertrek vanaf Schenkerij kasteel Aldendriel, Kasteelstraat 6 in Mil. Het kasteel dat rond 1400 werd gebouwd, is voor het eerst in zijn geschiedenis toegankelijk via rondleidingen. Bezoekers wandelen langs onder meer de 18e eeuwse keuken, de salon, eetkamer, slaapkamers en diverse andere vertrekken. Het gebouw is helaas niet toegankelijk voor rolstoelen en kinderbuggies, maar kinderen zijn welkom en kunnen onderweg een speciale speur- en ontdekopdracht uitvoeren. Het Aldendrielpark, Schoolstraat 3 in Mil, vormt op donderdag 9 juli 2026 van 6 tot 9:30 het decor voor de feestelijke onthulling en doop van de nieuwe Land van Kuikballon. Tijdens deze bijzondere avond wordt afscheid genomen van de bekende groen-witte ballon met het oude logo en maakt het publiek kennis met de nieuwe ballon in de oranje huisstijl. Onder de aanwezigen worden 4 keer 2 ballonvaarten verloot. Bij gunstige weersomstandigheden stijgen de winnaars dezelfde avond nog op. 2 vluchten worden gemaakt met de oude ballon en 2 met de nieuwe uitvoering. Daarmee belooft het een sfeervolle zomeravond te worden voor jong en oud.
1: Voor het noorden van het Land van Kuik, 93.5 FM. En voor het zuiden van het Land van Kuik, 94.0 FM.

0: Land van Kuik, streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. In 1976 was er een langdurige hittegolf van 17 dagen in het Land van Kuik. Met ernstige gevolgen, zoals uitgehongerde koeien en oververhitte bejaarden. Boeren kampten met droogte, terwijl brandweer en reddingsdiensten hielpen. De hitte leidde tot verschroeide velden en beperkte toegang tot bossen, met een blijvende angst voor bosbranden. De vaccinatiegraad in Land van Kuik is licht gestegen, terwijl landelijk een daling zichtbaar is. Ongeveer 9 op de 10 baby's en kleuters zijn gevaccineerd, maar enkele belangrijke vaccinaties blijven onder de 90%. Gemeenten en instanties werken samen om de vaccinatiegraad te verhogen en ouders te informeren. De gemeente Land van Kuik waarschuwt inwoners voor oplichting door bedrijven die zeggen namens de gemeente thuisbatterijen, zonnepanelen of andere verduurzamingsproducten te verkopen. De gemeente verkoopt zelf geen producten en vraagt nooit om directe aankopen. Controleer altijd de betrouwbaarheid van een bedrijf en neem contact op bij twijfel. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Zonnige periode en stapelwolken. Het is meest droog. Lokaal kan er een enkele bui vallen met mogelijk ook onweer. Het wordt vanmiddag tussen 20 en 26 graden.
3: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio.
4: Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat.
3: Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: Heeft u thuis al een noodpakket of een plan waarmee u zichzelf in de eerste uren van een crisissituatie kunt redden? Commissaris van de Koning voor Noord-Brabant Ina Adema vindt dat de noodzaak daartoe een stuk groter is dan veel mensen denken. Ook vindt ze dat gemeenten meer aandacht moeten besteden aan deze vorm van maatschappelijke weerbaarheid. Daar riep ze eerder al per brief toe op. In het programma Het Land aan Tafel spreekt ze erover met politiek verslaggever Patrick Huisman.
1: Het gaat er eigenlijk om dat je bent voorbereid op het moment dat er calamiteiten zijn. En dan moeten we denken aan bijvoorbeeld natuurbranden, over overstromingen, dat de stroom gedurende langere tijd uitvalt. En natuurlijk hebben we ook een groot dossier momenteel op internationale veiligheid. Maar het geldt voor allerlei vormen van calamiteiten.
2: Nou ja, natuurbranden zijn helemaal niet zo, want dat hadden we onlangs nog.
1: Zeker, en dus is het ook heel erg belangrijk als mensen in een bepaald natuurgebied wonen, dat ze weten wat ze moeten doen op het moment dat het vuur dichtbij komt.
2: Was er eigenlijk een concreet moment of gebeurtenis dat u dacht, nou moet ik toch eens die brief aan de gemeente gaan sturen?
1: Op het moment dat er verkiezingen zijn, dan is dat een logisch moment om aandacht te vragen richting politieke partijen voor zo'n onderwerp. En dat was de directe aanleiding. De originele aanleiding zit natuurlijk in het feit dat we met elkaar er heel erg lang vanuit zijn gegaan dat alles wel goed zou komen in dit land en dat de overheid van alles en nog wat regelt. Maar je kunt je ook situaties voorstellen dat het toch heel erg belangrijk is dat je zelf eerst een heleboel regelt. En natuurlijk moet de overheid ook haar rol vervullen, maar de eerste uren zal het wel in die volgorde zijn. Een regionale of een lokale overheid kan veel doen, maar die kan niet op het moment dat de stroom uitvalt voor de hele samenleving regelen dat binnen de kortste keren die stroom weer aangesloten is. Dan heb je toch nodig dat je wat voorraad georganiseerd hebt voor jezelf. Dat geldt dus ook op het moment dat er bijvoorbeeld een hele grote overstroming is. Kijk, ik woon 4 meter beneden NAP. Als de Maas overstroomt, dan heb ik dus echt een serieus probleem. Ja, het helpt natuurlijk wel als ik van tevoren erover na heb gedacht wat dat voor mij persoonlijk betekent. Want de overheid gaat dat in de eerste instantie bij mij thuis niet oplossen.
2: Maar u heeft de brief gestuurd aan gemeenten.
1: Dat klopt.
2: En dat zij het mee moesten nemen in hun afspraken. Nou heb ik wat coalitieakkoorden gecheckt, links en rechts. Het stond er nog niet zoveel in.
1: Nee, het staat lang niet in elk coalitieakkoord. Er zijn wel een paar bij mij op de lijn gekomen. Maar dat je uiteindelijk aan de slag gaat om te kijken hoe je dat gesprek kunt voeren met je inwoners, dat is natuurlijk wel relevant.
2: Ja, maar dat vroeg me af, wat verwacht u van die gemeente?
1: Dat moet eigenlijk ook elke gemeente weer voor zichzelf weten, omdat elke gemeente ook weer anders functioneert. Maar wat ik bijvoorbeeld heel erg mooi vind bij mij in het dorp is aanstaande zondag een bijeenkomst. Waar je dit gesprek gaat voeren met de mensen die daar interesse hebben in het dorp. Nou, ik denk, hey, dat is een mooie stap. En daar kan een gemeente een rol in spelen. Daar kan Defensie een rol in spelen. Daar kan de dorpsraad van dorpen een rol in spelen. Maar dat je bijvoorbeeld ook met elkaar erover nadenkt dat je buren hebt die niet zelfredzaam zijn. Die niet zo heel erg makkelijk voor zichzelf zorgen. Wij moeten met elkaar ervoor zorgen dat we wel voor die mensen zorgen. Dus de gemeente heeft eigenlijk best een grote rol, omdat de gemeente heel dicht bij mensen zit.
2: Heeft u eigenlijk een noodpakket thuis?
1: Ik heb er wel 3.
2: 3?
1: Ja.
3: Omroep Land van Kaak. Dichterbij dan je denkt.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
2: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Shorttrekker Sven Roes, die sinds zaterdag vermist was, verblijft in het buitenland. Dat meldt schaatsbond KNSB samen met de politie en zijn familie. Zijn auto werd eerder gevonden bij Schiphol, waarna onderzoek wees op een vertrek uit Nederland. Volgens de familie heeft hij inmiddels een teken van leven gegeven. Verdere details zijn niet bekendgemaakt. Het Maastadziekenhuis in Rotterdam kampt met een grote ICT-storing vandaag en heeft daardoor het merendeel van de afspraken afgezegd. Dat meldt ANP. Ook de spoedeisende hulp is gesloten. Kankerbehandelingen en nierdialyses gaan wel door. Volgens het ziekenhuis is de patiëntveiligheid niet in gevaar en krijgen opgenomen patiënten gewoon zorg. Het kabinet stelt 193 miljoen euro beschikbaar voor een noodfonds dat 500.000 huishoudens moet helpen vanwege de hogere energiekosten. Vooral lage inkomens komen in aanmerking. Het fonds blijft minimaal 4 maanden open en sluit niet bij een tekort aan budget. Volgens het ministerie is het geld voldoende voor alle aanvragen. En bij de grote brand in een woontoren in Antwerpen zijn zeker 6 doden gevallen, meldt de politie. Eerder was nog sprake van 5 doden. De brand ontstond op de 8e verdieping van het 10 verdiepingen tellende gebouw. Het complex met ruim 200 bewoners is geëvacueerd. Een technische storing op de begane grond zou volgens de brandweer de oorzaak zijn van de brand, die inmiddels bijna onder controle is. Het weer nog, zonnige periode en stapelwolken. Het is meest droog. Lokaal kan er een enkele bui vallen met mogelijk ook onweer. Het wordt vanmiddag tussen 20 en 26 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A16 Breda-Rotterdam heb je tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug 20 minuten vertraging. Er staat 14 kilometer door de bergingswerk. En de andere kant op tussen Ridderkerk en de Moerdijkbrug is het op onthoud een kwartier. Dan de A58 Eindhoven-Tilburg tussen Pest en Moergestel 20 minuten vertraging door een ongeluk. Maar de weg is hier weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
5: David Techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabry Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installcu erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabry Techniek in Kuik. Dabrytechniek.nl.
6: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
7: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Koolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Koolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
1: Hey, hey, hey. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Rij voorzichtig en neem de juiste afslag. Afslag LVC.

0: dan breekt het lijntje niet. Don't you worry about a thing. Incognito hoorde je en dit is een goed advies. Maak je niet te druk en laat je ook vooral niet gek maken. Hè? Wel lekkere muziek voor je onderweg trouwens. En een gezellige radioshow. Hè? Welkom bij een nieuwe aflevering van Afslag LVC. De dagelijkse drive-time show, zoals zo'n beestje dan heet. Hè? Voor als je onderweg bent van je werk naar huis toe. Of van huis naar je werk. Dat ligt een beetje aan jouw agenda, zo'n beetje. Goed, dat doen we elke werkdag van 4 tot 6 hier bij Omroep Rotterdam van Kuik. Mijn naam is Jan Deby, je hoorde Incognito. Dus zoals ik zei, met Don't You Worry About A Thing. Nog veel meer goede muziek voor je onderweg. We kijken ook eventjes naar de agenda van het Land van Kuik. We hebben het streeknieuws voor je uiteraard. En we gaan ook naar het verkeer kijken. Kijken dat je lekker rustig aan naar huis kan rijden zonder al te veel gedoe en stress en oponthoud en files. Vooral dat stress, dat is niet goed voor je. Hè? Van stress krijt aan je hart, dat is allemaal niks. Goed, wat hebben we verder nog? Oh ja, de beurs, daar gaan we ook nog even naar kijken. Dat doen we rond 5:50. En heel veel goede muziek onderweg. Dus blijf erbij. Dit is Afslag LVC. Tot 6:00 bij je.
1: Jan Deben. Loodst je door de files.
2: En snel naar huis.
1: Dit is Afslag LVC.

0: Rushmore en Fool's Gold. Dit is nieuwe muziek, lieve mensen. En hopelijk zijn we hem snel vergeten. Plaatjes waarvan er veel te veel in een veel te rap tempo worden geproduceerd. En ja, ze zeggen allemaal niks. Maar goed, we gaan even verder met de verkeersinformatie. Zoals te doen gebruikelijk, hè. Op de A50, daar heb je 8 kilometer stilstaand verkeer. Nu alweer. Oh ja, het is toch woensdag? Nou ja, dan is het normaal gesproken altijd rustig. Maar in dit geval, dus 8 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. En 5 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Veghel-Noord en afrit Sint-Oederode. Dan heb je ook nog 2 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Ravenstein en afrit Os-Oost. En 3 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Valburg en knooppunt Ewijk. Dat allemaal op de A50 voor nu.
1: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
2: Volg ons op Twitter, Facebook en Instagram. @omroeplv

0: Niet per se hun grootste hit, maar wel een van hun eerdere hits. 1979, het hebben we het over de Dire Straits en Lady Writer hier in afslag LVC. Ik zie nog Madonna staan, Spandau Ballet hebben we nog voor je. En nog veel meer eigenlijk van dat soort lekkere artiesten. Goede artiesten met fijne muziek, laat ik het zomaar noemen. Maar eerst gaan we eventjes kijken, lieve vrienden, naar de agenda van het Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik.
2: Agenda.
3: Bent u nieuwsgierig naar kruiden, planten en hun toepassingen? Bezoek dan op zaterdag 11 juli 2026... de interactieve kruidentuindagen bij het Christels Kruidenkabinet Zandstraat 4 in Langeboom. De tuin is geopend van 10 tot 4. Voor €3 ontvangt iedere bezoeker een QR-code waarmee op een telefoon of tablet een interactieve plattegrond van de kruidentuin geopend kan worden. Tijdens de wandeling klikt u eenvoudig op bomen, struiken en planten om informatie te bekijken over onder andere eetbaarheid, geneeskracht, oogsttijd en bloei. Zo wordt een bezoek aan de tuin niet alleen ontspannen, maar ook leerzaam voor iedereen die geïnteresseerd is in natuur en kruiden. Op zondag 12 juli brengt theatergroep Mariahout de familievoorstelling De Gelaagde Kat naar het openluchttheater De Speeltuin, Blauwstraat 7C in Oplo. De voorstelling begint om 2 uur en duurt tot ongeveer 4 uur. Het bekende sprookje heeft een eigen tijd jasje gekregen. Mr. Great wil de macht grijpen terwijl de koning nauwelijks iets kan uitrichten. Molenaars zoon Hans lijkt misschien niet de sterkste held, maar met hulp van zijn slimme kat neemt hij het toch op tegen de slechterik. Kinderen kunnen genieten van een spannend avontuur, terwijl volwassenen worden verrast met humor en grappige knipogen. Een leuke middag voor het hele gezin in een sfeervolle omgeving van het openluchttheater.
2: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

0: plaatblijfster van Tina Turner, Private Dancer. Je zal nog maar iets op je schoot hebben, hè, denk ik dan.
1: Oh, lekker, Jan.
0: Ja, inderdaad, zeg. Je luistert naar Afslag LVC met zometeen het streeknieuws van 16:30. En straks gaan we ook nog praten over de kindmonitor Noordoost-Brabant. We hebben van de week al uit bericht. Toen ging het over het feit dat onze jeugd toch wel aanzienlijk wat gewicht in de schaal legt, zeg maar. Door het gebruik van suiker en dat soort zaken. En zometeen gaan we het dan meer hebben over het gebruik van alcohol en tabak. En ja, daar kan je dan van alles over zeggen tegen je puber of je kind. Maar dan zeggen ze gewoon: papa, don't preach.

0: terwijl landelijk een daling zichtbaar is. Ongeveer 9 op de 10 baby's en kleuters zijn gevaccineerd, maar enkele belangrijke vaccinaties blijven onder de 90%. Gemeenten en instanties werken samen om de vaccinatiegraad te verhogen en ouders te informeren. De gemeente Land van Kuik waarschuwt inwoners voor oplichting door bedrijven die zeggen namens de gemeente thuisbatterijen, zonnepanelen of andere verduurzamingsproducten te verkopen. De gemeente verkoopt zelf geen producten en vraagt nooit om directe aankopen. Controleer altijd de betrouwbaarheid van een bedrijf en neem contact op bij twijfel. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
1: Zonnige periode en stapelwolken. Het is meest droog. Lokaal kan er een enkele bui vallen met mogelijk ook onweer. Het wordt vanmiddag tussen 20 en 26 graden.
2: Dan kijken we nog eventjes naar de verkeerssituatie rondom het Land van Kuik. Op de A50 heb je 9 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Valburg en de Maasbrug. 3 kilometer langzaam rijden tussen Veghel Noord en afrit Eerde. En 2 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Ravenstein en afrit Os Oost. Dan de A59. Daar heb je nog een kilometer stilstaand verkeer op de verbindingsweg A59 vanuit 's-Hertogenbosch. En dit is de laatste, 2 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen afrit Waalwijk Centrum en afrit Waalwijk.
3: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

Ze valt toch wel een beetje in de categorie dance classic. Kan je zeggen, Odyssey hoorde ze juist en Going Back to My Roots. Oftewel, we gaan terug naar de velden met wortelen, mensen. Zo gaan die dingen, ja, ja, ja. Zometeen kan je gaan luisteren naar Joe Dolan, bij wijze van gauw ouwe. Deze Ierse zanger kon heel goed whisky drinken. En daarom hield hij er ook al mee op, zeg maar, met ademen überhaupt in 2007. Dus die man ligt alweer een tijdje onder de zooien, zoals het heet, hè. Joe Dolan dus zometeen met You're Such a Good Looking Woman. Maar eerst kun je gaan luisteren naar de Human League. En Human hier in afslag LVC.

gouden ouwe, gouden ouwe.

0: de boodschap is duidelijk. Volgens mij lekkere zonnige muziek. En er wordt een mooie vrouw bezongen in het liedje Joe Dolan. And you're such a good-looking woman hier in Afslag LVC. Zometeen gaat het verder met I Wanna Be Your Man van Roger. Dat zometeen. Maar eerst kijken we eventjes naar het verkeer in de regio. En dan moet je een keer verversen, Debe. En dan krijg je ze ook allemaal nog erbij te zien. Op de A50, 7 kilometer langzaam rijden het verkeer tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. En 5 kilometer langzaam rijden tussen de Julian Ewaldbrug en afrit Sint-Oederode. Dan de A59, daar heb je een kilometer stilstaand verkeer op de verbindingsweg A59 vanuit 's-Hertogenbosch. En dat zijn ze voor nu.
1: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
2: Volg ons op Twitter, Facebook en Instagram. @omroepLVC.

Bioman, zo heette deze plaat. Dat was best wel een grote hit eind jaren 80, kunnen we zeggen. Je luistert naar Afslag LVC met zometeen meer informatie over de kindmonitor Noordoost-Brabant. Daar gaan we het zometeen eventjes over hebben. En in deze episode gaat het dan vooral over het gebruik van alcohol en tabak. Dat zometeen. We gaan eerst even naar een favoriet plaatje van me toe. Van een dame, Stella Lefty. Ja, die toch een beetje een country-achtig plaatje zong. En het gaat over een stad, ja, waar het Nederlands elftal in ieder geval niet meer gaat komen. Want onze enorme voetbalverdetten zijn hopelijk alweer allemaal thuis en horen we er voorlopig even niet te veel van. Hier is Stella Lefty.

0: niet eigenlijk, hè? Ja. Stella Lefty hoorde je en Boston heette dit plaatje. Dus nieuwe muziek op je radio. Leuk zo'n country tintje ook eraan. En als je van country houdt, dan kan je misschien ook eens een keer luisteren naar de 1805 to Nashville. Hier bij Omroep Landverkuik. Dat is elke zondagavond vanaf 6 uur met Jo Naus. Hartstikke leuk om eens een keer naar te luisteren. Moet je zeker doen. We gaan het nu even hebben, zoals beloofd, over de kindmonitor Noordoost-Brabant. En in dit geval gaat het over het gebruik van alcohol en tabak. Luister mee.
1: Recentelijk berichtte deze omroep al over de constatering van GGD Hart voor Brabant dat 10% van de kinderen in Noordoost-Brabant overgewicht heeft en slechts 1 op de 3 kinderen voldoende beweegt. Volgens onderzoeker van het Erasmus Medisch Centrum Nienke Bodegie en adviseur gezondheidsbevordering van de GGD Anouk Jans verdienen ook alcoholgebruik en roken extra aandacht waar het op de gezondheid van kinderen aankomt. En kunnen bijvoorbeeld ook sportverenigingen in de regio er een rol in pakken. Dat bespraken zij met verslaggever Patrick Huisman in het programma Het Land aan Tafel.
2: Brabantse gezelligheid wordt toch wel heel erg met een drankje geassocieerd. En nou, gelukkig is het niet dat in die leeftijd 0 tot 11 al gedronken wordt. Maar we zien wel dat het percentage ouders dat het oké zou vinden als een kind onder de 18 drinkt, nog steeds best wel hoog is. Dat eigenlijk is niks 18 zou de norm moeten zijn.
3: Kinderen komen natuurlijk met instituties in aanraking. Mm-hmm. Sportverenigingen bijvoorbeeld. Ja. Of überhaupt clubs en verenigingen waar ze bij zitten. Wat kunnen die nou doen?
4: Ja, je ziet bijvoorbeeld ook al veel verenigingen die op de dag dat kinderen sporten geen alcohol schenken.
3: En in de kantine?
4: In de kantine, ja. En je ziet ook dat er steeds meer suikervrije dranken verkocht worden. Dus in die opzichten kunnen sportverenigingen zeker iets doen. Ja.
3: En met roken?
2: Bij het roken zien we dat het percentage ouders dat het oké zou vinden als een kind een keer experimenteert met roken bijna 20% is. Dat ligt overigens sinds kort voor vapen een stuk lager. Dus de boodschap hoe ongezond het vapen en verslavend het vapen is, is wel goed geland. Als het aan mij zou liggen, zou er een rookvrije generatie komen met een generatieverbod dat er geen tabak meer verkocht mag worden aan kinderen vanaf een bepaalde geboortejaar.
3: Ja, een beetje zoals Verenigd Koninkrijk dat nu. Ja. Ze willen het geloof ik instellen. Ik weet niet of het al helemaal rond is. Er zijn geloof ik een heleboel bezwaren tegen. Dat is natuurlijk altijd als je zoiets. Want dat is vrij rigoureus.
2: Dat is vrij rigoureus.
3: Want dan komt er op een gegeven moment dat op een gegeven moment niemand meer tabak mag kopen. Daar komt het in feite op neer.
2: Dat faseert langzaam uit. Ja. Ja. En ik denk dat het een heel mooie systeemaanpak kan zijn. En dat we tegelijkertijd dus in moeten zetten op de omgeving van ouders. Het goede voorbeeld geven. Niet alleen de ouders zelf, maar ook de mensen om de kinderen heen.
0: Wel bizar eigenlijk, hè? Die Calvinistische denkwijze. We gaan een verbod invoeren en dan gebeurt het zeker weten nooit meer. Ja, zo gaan die dingen inderdaad. Ik ken ook gevallen van kinderen die inderdaad heel streng werden gehouden thuis aan niks 18. En dan vervolgens op een buurtfeest komen bij vrienden. Waar ze dan voor de hele buurt een groot feest hadden met een tap erbij en dat soort dingen. En die kinderen gingen daar dus volledig van het padje. Omdat ze thuis niks mochten. Dus ja, dan gaan ze toch experimenteren en zo. Hè? Dus gevolg was naar het ziekenhuis. Maagje leeg pompen en uiteindelijk is het wel weer goed gekomen. Maar die shit gebeurt dus ook gewoon. Dus ja, pas op met je verboden allemaal. Want mensen doen namelijk toch wat niet mag. Dat werkt psychologisch nou eenmaal zo. Goed, genoeg daarover. We gaan zometeen naar het tweede deel van Afslag LVC. Dat doen we na de boodschap en het nieuws van 5 uur. Dan ben ik graag nog een uurtje bij je terug. Tot die tijd, Sister Sledge en We're Lost in Music. Tot zo.
5: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroeplvc.nl. Omroep Land van Kaai. Dichterbij.

0: uw terras, oprit Vlonderen en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
1: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
2: Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
3: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
3: Ja.
4: Ja.
2: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemiddag. In de Griekse stad Thessaloniki zijn bij 3 aanslagen op appartementen van leden van de centrumrechtse regeringspartij Nieuwe Democratie 5 mensen gewond geraakt. De aanvallen werden uitgevoerd met geïmproviseerde explosieven. Premier Mitsotakis spreekt van terroristische aanslagen. Onder de gewonden is de moeder van een politica die levensgevaarlijk gewond is. De nieuwe voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank, Kevin Warsh, heeft tijdens een bijeenkomst van de Europese Centrale Bank gezegd dat de Federal Reserve onafhankelijk blijft bij het nemen van rentebesluiten. Zijn eerste optreden op het internationale podium werd nauwlettend gevolgd door beleggers die uitkijken naar signalen over het toekomstige rentebeleid en in hoeverre Trump daar invloed op heeft. Shorttracker Sven Roes, die sinds zaterdag vermist was, verblijft in het buitenland. Dat meldt schaatsbond KNSB samen met de politie en zijn familie. Zijn auto werd eerder gevonden bij Schiphol, waarna onderzoek wees op een vertrek uit Nederland. Volgens de familie heeft hij inmiddels een teken van leven gegeven. Verdere details zijn niet bekendgemaakt. Het kabinet stelt 193 miljoen euro beschikbaar voor een noodfonds dat 500.000 huishoudens moet helpen vanwege de hogere energiekosten. Vooral lage inkomens komen in aanmerking. Het fonds blijft minimaal 4 maanden open en sluit niet bij een tekort aan budget. Volgens het ministerie is het geld voldoende voor alle aanvragen. En dan het weer. Helder en zonnig. Vannacht ontstaan vanuit het westen wolkenvelden en morgen kan er dan wat regen vallen. Waait dan een zwakke aan zee matige zuidwestenwind. De minimumtemperatuur vannacht is 12 tot 17 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je een half uur vertraging op de A2 Eindhoven-Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en Baardenburg. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam tussen Breda-Noord en Zevenbergshoek een kwartier extra door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. A27 Breda-Utrecht tussen Hank en Noordloos 20 minuten vertraging. En ook 20 minuten extra bij kwijt op de A58 Eindhoven-Tilburg bij Moergestel. Dan de A59 van Den Bosch naar Zierikzee tussen Maden en knooppunt Zonzeel is het op onthoud 15 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting, alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
4: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
5: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
6: Gelukkig is er Autobedrijf Custers. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
7: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
5: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
6: Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
8: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik.
9: Rij voorzichtig en neem de juiste afslag. Afslag LBC.

0: veelal ongewassen mensen met lang haar en bloemen in hun haar. Dat was eind jaren 60 zo'n beetje. Toen heette ze nog Jefferson Airplane. Later werd het Jefferson Starship. En meest recent werd het dan Starship. Daar heb je naar geluisterd zojuist. En Nothing's Gonna Stop Us Now. Welkom in het tweede deel van Afslag LVC voor deze 1 juli 2026. Het is woensdag vandaag, mensen. Dus we zitten alweer in het midden van de week. Dat gaat allemaal hartstikke snel. Voor velen nog een goede anderhalve week. En dan is het tijd voor de zomervakantie. Misschien geldt dat voor jou ook wel. En kijk je al uit naar je vertrek, naar je vakantiebestemming en zo. Dat kan zijn. Nou, nog even volhouden. De redding is nabij. Je mag zo naar huis toe. En dan gaan we je bij helpen met fijne muziek en nog wat informatie. Zo hebben we straks de beursinformatie rond 6:10. We hebben het streeknieuws natuurlijk nog. We kijken nog een keertje in de agenda van het Land van Kuik. En we hebben het verkeer voor je. En veel goede muziek. Dus blijf erbij en doe lekker mee. Dit is deel 2 van Afslag LVC. Wat een originele rij weer, hè? Hollé!
1: Jan Weber. Loodst je door de files.
2: En snel naar huis.
1: Dit is Afslag LVC.
3: Nee,

Ja, dat was begin jaren 80 eigenlijk een beetje, volgens mij, een beetje een mix tussen New Wave en synthpop, kan je zeggen. Je hebt geluisterd naar Heaven 17 en Temptation. Verleiding kan zo lekker zijn. Dat alweer wel. Goed, we gaan eventjes naar de verkeerssituatie kijken, want daar is het alweer tijd voor. Op de A50 3 kilometer langzaam rijden het verkeer tussen knooppunt Valburg en knooppunt Ewijk. En 7 kilometer langzaam rijden tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. 6 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Ravenstein en afrit Os-Oost. En 3 kilometer langzaam rijden tussen de Julian Ewaldbrug en afrit Sint-Oederode. Dan kijken we op de A59. Daar heb je een kilometer stilstaand verkeer op de verbindingsweg A59 vanuit Den Bosch. En 3 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Engelen en afrit Nieuw-Kuik. En dat zijn ze voor nu.

Diana Ross en de Supremes en Stop in the Name of Love. Dat soort gouden oude plaatjes komen soms ook voorbij. Zometeen kijken we nog een keertje in de agenda van het Land van Kuik. Maar eerst gaan we eventjes luisteren naar de Bengals en Walk Like an Egyptian. En die deden dat vaak met kamelen, hè, door de woestijn heen.

0: Walk like an Egyptian. Je hoorde zojuist de Bengals hier in afslag LVC. We gaan even kijken in de agenda van het Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik.
2: Agenda.
3: Het Aldendrielpark, Schoolstraat 3 in Mil, vormt op donderdag 9 juli 2026 van 6 tot half 10 het decor voor de feestelijke onthulling en doop van de nieuwe Land van Kuikballon. Tijdens deze bijzondere avond wordt afscheid genomen van de bekende groen-witte ballon met het oude logo en maakt het publiek kennis met de nieuwe ballon in de oranje huisstijl. Onder de aanwezigen worden 4 keer 2 ballonvaarten verloot. Bij gunstige weersomstandigheden stijgen de winnaars dezelfde avond nog op. 2 vluchten worden gemaakt met de oude ballon en 2 met de nieuwe uitvoering. Daarmee belooft het een sfeervolle zomeravond te worden voor jong en oud. Op zondag 12 juli brengt theatergroep Mariahout de familievoorstelling De Gelaarsde Kat naar het openluchttheater De Speeltuin, Blauwstraat 7C in Oplo. De voorstelling begint om 2 uur en duurt tot ongeveer 4 uur. Het bekende sprookje heeft een eigen tijd jasje gekregen. Mr. Great wil de macht grijpen terwijl de koning nauwelijks iets kan uitrichten. Molenaars zoon Hans lijkt misschien niet de sterkste held, maar met hulp van zijn slimme kat neemt hij het toch op tegen de slechterik. Kinderen kunnen genieten van een spannend avontuur, terwijl volwassenen worden verrast met humor en grappige knipogen. Een leuke middag voor het hele gezin in een sfeervolle omgeving van het openluchttheater.
2: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

Sommige mensen die maken er levenswerk van. Hè? Ja, I wanna know what love is. Sommige mensen zijn daar het hele leven mee bezig om erachter te komen. En ja, dan lukt het nog niet. Hè? Ja, dat kan allemaal gebeuren. Foreigner and I wanna know what love is. Een prachtige rock ballad op je radio. Misschien dat het helpt om karaoke plaatjes te zingen samen. In zo'n karaoke bar, die heb je tegenwoordig. Hè? Ja, die had je in Azië vroeger al. Maar het komt langzamerhand ook hier naartoe, al die gekkigheid. En dan zingen ze dus plaatjes wel misschien. Paul McCartney en Stevie Wonder en Ebony and Ivory.

0: De karaoke bar zingend deze plaat, Ebony and Ivory. Met een hele groep Aziaten die er gezellig aan een tafeltje zitten te genieten van hun kippenschotel, hè? Ebony and Ivory van Paul McCartney en Stevie Wonder. Zometeen veel meer goede muziek, onder andere Colonel Abrams en Trapped. En we hebben ook nog Hollywood Beyond met What's the Color of Money. Maar eerst gaan we naar het streeknieuws van 5:30.
1: Omroep Land van Kuik, streeknieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Frans van de Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. In 1976 was er een langdurige hittegolf van 17 dagen in het land van Kuik. Met ernstige gevolgen, zoals uitgehongerde koeien en oververhitte bejaarden. Boeren kampten met droogte, terwijl brandweer en reddingsdiensten hielpen. De hitte leidde tot verschroeide velden en beperkte toegang tot bossen.

0: is licht gestegen, terwijl landelijk een daling zichtbaar is. Ongeveer 9 op de 10 baby's en kleuters zijn gevaccineerd, maar enkele belangrijke vaccinaties blijven onder de 90%. Gemeenten en instanties werken samen om de vaccinatiegraad te verhogen en ouders te informeren. De gemeente Landschoonkuik waarschuwt inwoners voor oplichting door bedrijven die zeggen namens de gemeente thuisbatterijen, zonnepanelen of andere verduurzamingsproducten te verkopen. De gemeente verkoopt zelf geen producten en vraagt nooit om directe aankopen. Controleer altijd de betrouwbaarheid van een bedrijf en neem contact op bij twijfel. En tot zover het streeknieuws op Omroep Landschoonkuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
1: Helder en zonnig. Vannacht ontstaan vanuit het westen wolkenvelden. En morgen kan er dan wat regen vallen. Waait dan een zwakke aan zee matige zuidwestenwind. De minimumtemperatuur vannacht is 12 tot 17 graden.
2: Dan gaan we nog eventjes naar het verkeer kijken in de regio. Op de A50, 4 kilometer langzaam rijdt het verkeer tussen Veghel-Noord en Afrit Eerde. En 5 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Valburg en knooppunt Ewijk. 6 kilometer stilstaand verkeer tussen Afrit Ravenstein en Afrit Os-Oost. En 2 kilometer langzaam rijdt het verkeer tussen knooppunt Grijshoort en de Rijnbrug. En verder nog 5 kilometer stilstaand... Nee, dat is niet waar. 5 kilometer langzaam rijdt verkeer tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. Dan de A59, daar heb je 3 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Engelen en afrit Nieuw-Kuik. En 7 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Empel en afrit Nieuw-Kuik. Dan de A73 nog tot slot. Daar heb je 5 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Ewijk en afrit Nijmegen.
3: Autorijden saai? Vergeet het maar. Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Debe jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.

radio. Zometeen kan je gaan luisteren naar de Ra Band en Clouds Across the Moon. Maar eerst heb ik een andere plaat voor je en die gaat over geld. Namelijk What's the Color of Money van Hollywood Beyond. Ja, ik zou zeggen, zing er nog maar over, want nu is er nog geld. We gaan langzamerhand natuurlijk toe naar een soort van geld wat je alleen maar krijgt in de vorm van credits op een DigiD, een digitale wallet, zodat ze precies kunnen bepalen waaraan jij het uitgeeft en dat soort dingen. Ja, daar gaan we naartoe helaas. Hier is Hollywood Beyond.

0: onderweg naar huis?
1: Of moet je juist nog gaan werken? Neem de juiste afslag. Afslag LVC op Omroep Land van Kuik.
2: Good evening. This is the intergalactic operator. Can I help you?
3: Yes. I'm trying to reach Flight Commander P.R. Johnson on Mars Flight 247.
2: Very well. Hold on, please. You're through.
3: Thank you, operator.

0: naast de luchtplaat eigenlijk. De Ra-band en Clouds Across the Moon. En ja, en misschien gaat de communicatie met jouw lief, die wellicht over een tijdje op een andere planeet verblijft, ook wel zo, hè? Want ja, we gaan er wel naartoe naar een periode waarin bedrijven als SpaceX en Blue Origin van die gasten van Bezos en andere Pico ook alweer. Ja, toch bezig zijn om natuurlijk mensen naar andere planeten te brengen. Dan hebben we eerst onze aarde naar de kloten geholpen en dan gaan we gewoon een andere planeten verder. Zo gaan die dingen natuurlijk, als er maar geld verdiend kan worden. Clouds Across the Moon. We kijken nog één keer naar het verkeer. Op de A50, daar heb je 5 kilometer langzaam rijden het verkeer tussen afrit Veghel Noord en afrit Eerde. En 6 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Ravenstein en afrit Os Oost. 8 kilometer langzaam rijden het verkeer tussen knooppunt Valburg en de Maasbrug. Dan komen we bij de A59. Daar heb je 1 kilometer stilstaand verkeer op de verbindingsweg A59 vanuit 3 kilometer stilstaand verkeer tussen 's-Hertogenbosch-West en afrit Nieuwkuik. En 2 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen afrit Os en afrit Nuland. 3 kilometer langzaam rijden tussen 's-Hertogenbosch-Maaspoort en 's-Hertogenbosch-West. En dan tot slot nog 1 melding op de A73. 5 kilometer langzaam rijdend verkeer, namelijk tussen knooppunt Ewijk en afrit Nijmegen.
1: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroeplvc.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: 1979. Toen werd er toch wel ontzettend veel moois gemaakt. Onder deze plaat van de Pointer Sisters, Fire, heb je kunnen beluisteren hier in Afslag LVC. En daarmee komen we toe, lieve vrienden, naar het volgende item. We gaan het hebben over de beursupdate. Ja, het is er weer tijd voor inderdaad. De AEX die sloot vandaag op 1074,2 punten. En we vertrokken van 1080,2. Dat betekent 0,1% in de min. Dan Engeland, de FTSE 100, die sloot op 10.478 punten. Dat is 0,2% in de min. Dan kijken we eventjes naar Amerika. De S&P 500 staat op dit moment op 7515 punten. Dat is 0,2% in de plus. De Nasdaq, die staat 0,2% in de min, namelijk op 26.165 punten. Dan kijken we nog eventjes naar de edelmetalen. Voor goud betaal je €3589,20 en voor zilver €52,92. Prijzen zijn per troy ounce, zoals je weet. En nu ververs net mijn pagina, dus dan kunnen we meteen eventjes de actuele cryptoprijzen erbij nemen inderdaad. En voor een bitcoin betaal je €52.832 en voor een ethereum €1.423.
1: Let op, de verstrekte koersen zijn tot 20 minuten vertraagd, dienen uitsluitend ter informatie en zijn niet bedoeld voor handelsdoeleinden. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

origineel is natuurlijk van de Stories en heet Brother Louie. En dit was Bert Hering, die ken je natuurlijk van Vandenberg, maar ook van Kajak, daar zat hij vroeger ook in trouwens. En dit was Juli, July. Ja, het is nou de juiste maand, hè? Nou kan het weer, ja.

0: Deze plaat werd eigenlijk aanvankelijk uitgebracht onder een bierreclame. Nou ja, bier, ja, daar zijn de meningen over verdeeld. Dat zijn die groene flesjes die uit Amsterdam komen, zeg maar. Maar goed, tot zover deze aflevering van Afslag LVC. Hij zit weer op. We gaan gauw verder met mijn laatste plaat. Zometeen na 6 uur kun je gaan luisteren naar verrekt interessante platen met Roger van Bracht. Dit is trouwens ook al een verrekt interessante plaat. Luister maar. En tussen 7 en 9 hebben we dan nog Helmoet Nabuurs met Memory Lane. Daar gaan we ook nog naar luisteren. En als je je radio lekker aan laat staan op Omroepland van Kuik, wordt het vanzelf morgenmiddag 4 uur. En dan is er een nieuwe Afslag LVC met ondergetekende. Ik wens je nog een fijne avond en veel plezier met mijn laatste plaat. Een vroege Italo disco met een Latijns-Amerikaans tintje. Luister maar eens eventjes. Of niet dan?
1: Olé!
0: Olé, inderdaad. Dit is Bibi and Band en Hold Me Tight. Dat is misschien een goede tip voor vanavond. Hey, tot morgen.

0: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen, verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. You'll be surprised. www.vakantiejaarmarkt.nl.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Dichter bij dan je denkt. Check onze website.
3: Dit is het nieuws. Goedenavond. Het gerechtshof in Den Bosch heeft Ahmed I., een 47-jarige man uit Reuver, in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn echtgenote. Dat is fors hoger dan de eerder opgelegde 14 jaar. Volgens het hof handelde de man met voorbedachte raden. Na de moord bracht hij het lichaam naar Duitsland en stak het daar in brand. De Utrechtse visdeurbel is uitgezet na opnieuw een succesvol trekseizoen. Sinds begin maart is er 220.000 keer op de digitale bel gedrukt, waarmee vissen door de Weertsluis werden geholpen. De livestream trok 12 miljoen websitebezoeken en bijna 900.000 unieke kijkers. De meeste bezoekers kwamen uit de Verenigde Staten, gevolgd door Nederland en Duitsland. Op 1 maart volgend jaar gaat de visdeurbel opnieuw live. In de Griekse stad Thessaloniki zijn bij 3 aanslagen op appartementen van leden van de centrumrechtse regeringspartij Nieuwe Democratie 5 mensen gewond geraakt. De aanvallen werden uitgevoerd met geïmproviseerde explosieven. Premier Mitsotakis spreekt van terroristische aanslagen. Onder de gewonden is de moeder van een politica die levensgevaarlijk gewond is. Shorttrekker Sven Roes, die sinds zaterdag vermist was, verblijft in het buitenland. Dat meldt schaatsbond KNSB samen met de politie en zijn familie. Zijn auto werd eerder gevonden bij Schiphol, waarna onderzoek wees op een vertrek uit Nederland. Volgens de familie heeft hij inmiddels een teken van leven gegeven. Verdere details zijn niet bekendgemaakt. En dan het weer. Helder en zonnig. Vannacht ontstaan vanuit het westen wolkenvelden. En morgen kan er dan wat regen vallen. Waait dan een zwakke aan zee matige zuidwestenwind. De minimumtemperatuur vannacht is 12 tot 17 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 Eindhoven-Utrecht tussen Vught en Waardenburg doe je er een half uur langer over. A27 Breda-Gorkum tussen Hank en Gorkum. 25 minuten vertraging onder de werkzaamheden. A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Os-Oost en Ravenstein ook 25 minuten vertraging. Er staat 6 kilometer door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. Daardoor loopt het weer vast op de A59 van Den Bosch naar Os. Voor het lopende paalgraven heb je een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Dabri Techniek, vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
6: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter. Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
7: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
6: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
2: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
8: Woensdagavond, even na 6 uur, tijd voor verrekt interessante platen. Deze keer een non-stop selectie. Tot 7 uur kun je genieten van de fijnste verrekt interessante platen.

0: Helder en zonnig. Vannacht ontstaan vanuit het westen wolkenvelden. En morgen kan er dan wat regen vallen. Waait dan een zwakke aan zee matige zuidwestenwind. De minimumtemperatuur vannacht is 12 tot 17 graden.
1: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal. Omroep Land van Kuik. Dichter

0: website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenavond. Door zware overstromingen in Ivoorkust zijn inmiddels bijna 60 mensen om het leven gekomen. Dat heeft de regering bekendgemaakt. Hevige regenval veroorzaakte op meerdere plaatsen overstromingen en grote schade. De autoriteiten waarschuwen dat het regenseizoen nog niet voorbij is en roepen inwoners op alert te blijven. Werknemers van onder meer ASML, DAF en Bosch staken aanstaande vrijdag als het kabinet de plannen voor de sociale zekerheid niet intrekt. Dat meldt vakbond FNV. De actie valt samen met een manifestatie in Eindhoven. De bond verzet zich onder meer tegen de hogere AOW-leeftijd en veranderingen in de WW en de WIA. Het gerechtshof in Den Bosch heeft Ahmed I., een 47-jarige man uit Reuver, in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn echtgenote. Dat is fors hoger dan de eerder opgelegde 14 jaar. Volgens het hof handelde de man met voorbedachte raden. Na de moord bracht hij het lichaam naar Duitsland en stak het daar in brand. In de Griekse stad Thessaloniki zijn bij 3 aanslagen op appartementen van leden van de centrumrechtse regeringspartij Nieuwe Democratie 5 mensen gewond geraakt. De aanvallen werden uitgevoerd met geïmproviseerde explosieven. Premier Mitsotakis spreekt van terroristische aanslagen. Onder de gewonden is de moeder van een politica die levensgevaarlijk gewond is. En dan het weer. Helder en zonnig. Vannacht ontstaan vanuit het westen wolkenvelden en morgen kan er dan wat regen vallen. Waait dan een zwakke aan zee matige zuidwestenwind. De minimumtemperatuur vannacht is 12 tot 17 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
3: Ja.
4: Ja.
3: Ja.
2: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
5: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
6: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
7: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
8: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
9: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
7: Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
10: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-3128-00. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
11: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van Computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
12: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
0: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik.
13: Welkom bij Memory Lane.
3: Een reis terug in de tijd.
4: Met muziek, informatie en het nieuws van toen.
3: 1970.

0: Memory Lane. Welkom op het pad der herinneringen.
1: Ja, en op dit pad der herinneringen is het inmiddels 9 minuten over 7. Fijn dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Memory Lane. De wekelijkse reis terug in de tijd. Die we openen met ook zo'n Memory Lane. The Long and Winding Road uit 1970 van The Beatles. Plaatje dat gaat er van verlangen gemist en er blijven hopen op een terugkeer naar iemand die je bent kwijtgeraakt. En er zit eigenlijk ook wel een beetje wellicht een symbolische betekenis in. Want Paul McCartney schreef het nummer dus in een periode dat de spanningen binnen de Beatles een beetje op begonnen te lopen. En misschien wel het einde van de band ging naderen. Dat allemaal hoor je ook in Memory Lane. We trapten dus af in het jaar 1970. Het eerste half uur, de jaren 1970 tot en met 1972. En in het tweede half uur 1986 tot en met 1988. Ik heb vandaag voor je 4 top 2000 classics in het eerste half uur, waarvan eentje eigenlijk een eendagsvlieg was. Dan had ik een lange versie, moet ik zeggen, van de Golden Earring. Maar goed, gezien het enorme reclameblok kan ik die niet helemaal draaien. Dus dat was eigenlijk een ingekorte lange versie. Dat noem ik dan een creatieve oplossing. Goed, het tweede uur, zoals je dat weet, de 90s en de zeros hier bij Memory Lane. Mijn naam is Helmer Nabuurs. Op deze mooie 1 juli van het jaar 2026, aflevering 312 inmiddels van Memory Lane. Het tweede uur, nog wat vergeten pareltjes. En niet te vergeten, we hebben 2 3-in-1's vandaag. Zometeen het tweede half uur eentje van Aha. Aha, inderdaad. En het tweede half uur in de 90s zitten we met Tom Petty en de Heartbreakers, ook een 3-in-1. En natuurlijk niet te vergeten 4 nieuwsblokjes met wat authentieke geluidsmomentjes. En natuurlijk ook het weetje van de week.
0: Dit is Memory Lane. Top 2000 Classic. 1971.
1: En dan schuif een jaartje op. Inderdaad, 1971 met John Lennon. Top 2000 Classic, afgelopen december op plaatsje 54. Imagine, gevolgd door de Golden Earring, She Flies on Strange Wings.

0: tot zover de Golden Earring.
1: Je luistert naar Memory Lane. Omroep Land van Kuik.
0: And She Flies on Strange Wings. Dat was alweer de 16e single van de Golden Earring. En dus de 4e single. Ik hoor hem nog steeds. Het gaat niet helemaal goed. De 4e single in ieder geval onder deze naam. Zodat ze voorheen de Golden Earrings heette. En de single werd in september 1971 dus gereleased met de A-kant 4 minuut 30. En dat is heel erg interessant. Hij loopt gewoon lekker door. Gaan we even anders doen. Want dan gaan we gewoon naar...

0: heeft er gewoon zin in de Golden Earring. Ze willen zich niet stil laten zetten. Ga even kijken of het nieuws van toen kan doen.
1: Het nieuws van toen. 1971.
0: Ik vind het wonderbaarlijk, want ik hoor dus de Golden Earring met She Flies on Strange Wings terug op het jinglepad rechts. Ja, vind ik heel bijzonder. Maar goed, dan gaan we het even anders doen. Ik maak gewoon even het verhaaltje af. De single dus werd in 1971 in september gereleased met op de A-kant Part 1, die duurde 4 minuten 30. En op de B-kant Part 2, 3 minuten 40. Die had ik dus uiteindelijk beter kunnen draaien. Maar goed, die staan dus niet in de database. En op de LP 7 Years vind je de lange versie van 7 minuten 25. En de single die wist dus de vierde plaats te bereiken in de hitparade toen. Dat was de daverende 30 op 16 oktober 1971. En in de top 100 lijst van de best verkochte singles van dat jaar stonden ze op plaatsje 67.

Goed, dan gaan we dus beginnen met het nieuws van toen. En daar heb ik eigenlijk twee hele mooie geluidsfragmentjes bij. Maar die zullen het ongetwijfeld niet doen, omdat de heren van de Golden Earring daar een plekje in genomen hebben. 11 februari 1971 door de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, de Sovjet-Unie en andere landen wordt een verdrag getekend dat de stationering van kernwapens op de bodem van de oceaan verbiedt. Donderdag 16 juni de Vaste Kamercommissie voor Defensie neemt het standpunt in dat Nederlandse militairen voortaan vrij moeten zijn hun haardracht los te laten. En een week later wordt de gedetineerde soldaat Rinus Weerman vrijgelaten. Goed, dan gaan we naar de vakantieperiode. Daar had ik een geluidsfragmentje van. Ga ik even kijken of ik dat dan wel tevoorschijn kan toveren. Of dat de heren van de Golden Wing nog steeds aanwezig zijn. Maar ga het gewoon proberen of dat je het wil doen, denk ik. Ach, geweldig, doet het niet. Dan verder met het volgende. En dat is dus in september, 28 september, bij een brand in het Eindhovens hotel het Zilveren Zeepaard. Komen 11 mensen om. In het totaal verblijft de Oost-Duitse voetbalclub Chemie Halle, nu Hallescher FC geheten, die tegen PSV een UEFA Cup wedstrijd zou spelen. De wedstrijd gaat niet door en onder de doden was een speler van Chemie Halle met de naam Wolfgang Hoffmann.

0: En dan door naar december. Op 2 december tot standkoming van de Verenigde Arabische Emiraten. En die bestaan uit Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Yaman, Al-Kawain, Ras Al-Khaimah en Fuyayarah.
1: Top 2000 Classic. 2000 Classic.

0: tragische verhaal van The Boys met Give Up Your Guns. Eén dag vliegen 1972 en afgelopen december plaatsje 744 in de top 2000. En daarvoor je dus Cat Stevens, daarover zometeen meer met Morning Has Broken. En die stond op plaatsje 866. Ik heb nog even gekeken hier. Volgens mij doen de geluidsfragmentjes het weer. Dus gaan we even terug naar...
1: Het nieuws van toen. 1971.
0: Ja, zoals ik er net al zei, hadden we een geluidsfragmentje over de vakantietrek naar het water. Met Philip Bloemendaal van het Polygoonjournaal. En die wil ik je niet onthouden. Kijk of dat je doet. Speelt in 1971 dus.
2: Steeds meer mensen nemen hun fietsen mee als ze op vakantie gaan. Zelfs naar het buitenland. De grote uittocht met onder andere 250.000 bouwvakkers is op de Nederlandse wegen zonder grote moeilijkheden verlopen. Statistici hebben vastgesteld dat ongeveer de helft in eigen land blijft. En 14% daarvan met name in de watersportgebieden. Vooral in het gebied van de Friese meren en rond de Zeeuwse eilanden heerst in deze dagen een uitermate druk scheepvaartverkeer. Dan zijn er de lui die ook letterlijk aan watersport doen. Bijvoorbeeld in de Kaagweek. Al hebben die tijdens de wedstrijden te kampen met de soms hinderlijke aanwezigheid van de toeristische voor hun pleziervaarders. Toch wisten de 12-voetjonnen nog wel ruimte te vinden voor hun wedstrijden. Nummer 373, de wildzang van Van Assel, passeerde met zijn co-equipier onder tal van bewonderende blikken als eerste de finishlijn. De slopende hitte dreef ook de niet-bootbezitters naar het water, zodat het in de natuurbaden overal geweldig druk was. Hetzelfde gold voor de kust en het al niet meer zo overheerlijk heldere Veluwemeer. Langs de randmeren van de IJsselmeerpolders is nauwelijks meer een plaatsje vrij voor de dagkampeerders of de langkampeerders in tenten of caravans. Kortom, het vakantieseizoen is echt begonnen.
0: Caravans, leuk zoals je dat zegt. De vakantie trekt dus naar het water in 1971. Nou, het nieuwsblokje hebben we verder helemaal gehad. Maar hadden we ook nog een kijkje in de wereld van de spuitbussen. Dus ja, wat kon er in 1971 allemaal al met spuitbussen?
2: In 1970 werden in de hele wereld bijna 5 miljard spuitbussen verkocht. Waarvan in Nederland 50 miljoen, oftewel 1%. Sinds een Noorse chemicus 40 jaar geleden de eerste aerosol fabriceerde, is het aantal artikelen dat in een spuitbus verpakt wordt steeds groter geworden. En er komen er alsmaar nieuwe bij, voor de keuken, voor de make-up tafel of voor de ontbijttafel. Zoals kaas uit het buisje. Nog zo'n nieuwe, de pijpreiniger. Om het vechten van kippen en ook van biggen trouwens tegen te gaan, is er een anti-vechtspray ontwikkeld. Af en toe spuiten brengt een geweldige rust in de ren. En maakt bijvoorbeeld kippenbrillen, waarmee vroeger wel gewerkt werd, overbodig. Behalve voor de ziekenhuizen is de verbandspray nu ook voor het medicijnkastje beschikbaar. En dan is er zelfs de niet geheel ongevaarlijke antibekeuringsspray.
1: Dit is Memory Lane. Omroep Land van Kuik met Helmond Nabuurs.
3: Helder en zonnig. Vannacht ontstaan vanuit het westen wolkenvelden. En morgen kan er dan wat regen vallen. Waait dan een zwakke aan zee matige zuidwestenwind. De minimumtemperatuur vannacht is 12 tot 17 graden.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Dit is Memory Lane. Iedere woensdagavond van 7 tot 9. Op Omroep Land van Kuik.
0: Ja, dan zijn we dat betreft gewoon weer zo'n beetje bij. Met een moeilijke aanloop. Ook wel een long and winding road. Ja, ik had het kunnen weten toen we daarmee openen. In 1970 met de Beatles. Inmiddels is het bijna 2 minuten over 7:30. En zijn we dus toe aan nog wat informatie over Cat Stevens met Morning Has Broken. En deze Cat Stevens, tegenwoordig is het Yusuf Islam. Geboren als Stephen Dimitri Giorgio op Londen, 21 juli 1948. En dus beter bekend als Cat Stevens, Britse zanger en songwriter. Bekend werd hij met folkrock en softrock liedjes. En zijn artiestennaam Cat Stevens, die nam hij aan omdat, dat vond hij, beter aan zou slaan bij een beter publiek dan Yusuf Islam, denk ik dan. Of was het Stephen Dimitri Giorgio? En Cat was de naam dus, omdat hij een toenmaligje vriendin had. Toenmalig. Die zei dat hij kattenogen had. Vandaar dat toenmalig, denk ik. En Stevens dus als een afgeleide van zijn voornaam. En in juli 1978 heeft hij zijn naam officieel laten veranderen in Yusuf Islam. Toen al. En Morning Has Broken was zijn zesde single in Nederland. En opvolger van Father and Son. Een bescheiden hitje dat een jaar eerder in de hitparade stond. Ja, dat gezegd hebbende zijn wij toe aan de volgende. Want dat is een 3-in-1 van niemand minder dan Aha.
1: Je luistert naar Memory Lane. Omroep Land van Kijk. 1986.
4: 3-in-1.
0: En je krijgt achterin volgens The Sun Always Shines on TV uit 1986. Hunting High and Low and I've Been Losing You. Ga lekker genieten.

0: Ja, de popgroep uit Noorwegen bestaande dus uit zanger Morten Harket, gitarist Pell Vectar Savoy en de toetsenist Mage Furlu Holmen. En de band werd opgericht in 1982 en hun debuutsingle Take On Me werd dus een grote hit. Zowel in Europa als in de Verenigde Staten, mede door de bijzondere videoclip die dus heel veel op MTV gespeeld werd. En dan hadden ze natuurlijk nog een tiental hits in de periode 1985 tot 1990.
1: Dichter bij dan je denkt. Dit is Memory Lane, Omroep Land van Kuik.
0: Nou goed, we kennen natuurlijk allemaal Take On Me, nummer 1 in Nederland in 1985. Dat was natuurlijk hun allergrootste hit, gevolgd door The Sun Always Shines on TV. Die hoor je net, nummer 4 in 1986, Hunting High and Low. Nummer 9 in 1986. En als laatste nummer in de 3-in-1, I've Been Losing You. Dat was nummer 11 in 1986. En niet gedraaid, maar ook wel eens een keer voorbijgekomen hier in Memory Lane was Stay On These Roads. Nummer 10 in 1988. Dat was dus de 3-in-1 hier van AHA bij Memory Lane, waarbij het 13 minuten voor 8 werd. De tijd vliegt. Zou je bijna zeggen. En natuurlijk hebben we nog even tijd voor.
1: Het nieuws van toen. 1988.
0: En in 1988 was daar op 28 februari de Olympische Winterspelen te Calgary in Canada. En daar won een schaatser met de naam Yvonne van Gennep goud op de 500 meter. En daarmee komt haar totaal dus op 3 gouden medailles tijdens deze Spelen. 6 april, de politie arresteert Ferdi Els als de moordenaar van de Ahold topman Gerrit-Jan Heijn en vindt op zijn aanwijzing het stoffelijk overschot van Heijn in de bossen bij Renkum. Renkum, dat ligt volgens mij, als je mij vraagt, bij Wageningen in de buurt. De 25 juni, ja, toen ging het nog allemaal goed, 1988. Nederland wint in München het EK voetbal door in de finale de Sovjet-Unie met 2-0 te verslaan. En de doelpuntenmakers zijn aanvoerder Ruud Gullit en topscorer Marco van Basten. En dan kan ik je natuurlijk vertellen dat ik deze uitzending al eerder gemaakt heb dan afgelopen maandag. Dus het is een beetje wrang, maar goed, ik wil je dit geluidsfragmentje niet onthouden. Op 25 juni 1988, Nederland Europees kampioen voetbal.
2: Als de ploeg aankomt op het vliegveld van Eindhoven is er een grandioos onthaal.
3: En daar komt Ruud Gullit naar buiten. Aanvoerder van het Nederlands elftal. En Rinus Michels. Met de bokaal.
2: Op het Museumplein in Amsterdam zullen de kampioenen worden gehuldigd. Maar de weg ernaartoe duurt lang. Overal langs de A2 ziet het zwart van de mensen. Allemaal willen ze een glimp opvangen van hun helden.
0: Ja, de weg ernaartoe die is altijd lang. In dit geval is de weg alweer verdwenen. We komen toch weer terug bij die lange winding road van de Beatles, waarmee we deze Memory Lane openen in 1970 dus. Goed, dat was dus een authentiek kluisfragmentje uit Nederland Europees kampioen voetbal van 25 juni 1988. Schuiven een aantal maanden op naar augustus. 8 augustus een massademonstratie in Rangoon voor democratie in Birma. Die loopt uit op een bloedbad als het leger het vuur opent op de demonstranten. En naar schatting 3000 mensen vinden de dood. Dan 16 augustus, 2 overvallers van een bank in de Duitse Gladbeck die nemen tijdens hun vlucht diverse mensen in gijzeling. En het drama eindigt op 18 augustus wanneer de politie ingrijpt en 3 mensen komen om het leven. En dan sluiten we dit nieuwsblokje af op 25 augustus 1988. Een enorme brand verwoest een deel van de historische binnenstad van Lissabon. Dan sluiten we deze Memory Lane het eerste uur zometeen af met 2 plaatjes uit het jaar 1988. Als laatste, Belinda Carlisle, maken we het uur vol met Circle in the Sand. Krijg je de single uit dat jaar. En daarvoor dus de Traveling Wilburys met Handle With Care, ook uit 1988. En deze gelegenheidsband ontstond dus in 1988 op initiatief van voormalig Beatle George Harrison. En naast Harrison bestond deze supergroep, zo heette dat, uit Jeff Lynne van The Electric Light Orchestra, Roy Orbison, Tom Petty en The Heartbreakers hadden we Tom Petty en Bob Dylan. En de groep die presenteerde zich als zogenaamde familiegroep van halfbroers en zonen van de fictieve persoon Charles Truscott Wilbury Sr. En de samenwerking die kwam dus echter nogal abrupt tot een einde toen Lefty Wilbury, oftewel Orbison, op 6 december 1988 aan een hartaanval overleed. En Handle With Care, dat je zo meteen gaat horen, dat was de eerste single van de supergroep die uitkwam op 17 oktober 1988. Het is de eerste track op de CD Volume 1, die afsluit met de 10e track en de opvolgende single van Handle With Care, End of the Line. Dan hoop ik je zometeen aan de andere kant van het nieuws van 8 uur terug te mogen begroeten met de 90's. En ook dan hebben we nog heel wat moois in het volgende uur.

0: Sunprofs. De naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies. Zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Klusbedrijf JSW.
1: De nummer 1 in Ecoland.
2: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
3: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
2: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
4: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 steigers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras. Volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat. Met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Vlakbij Boksmeer.
5: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
6: Een frisse koep, schone bootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
7: Omroepland van Kuik.
8: Dichterbij dan je denkt. Check onze website. Omroeplvc.nl.
9: Dit is het nieuws. Goedenavond. Bij anti-immigratieprotesten in Zuid-Afrika zijn ongeveer 900 mensen aangehouden. Volgens de politie verliepen de meeste demonstraties vreedzaam, maar op meerdere plaatsen waren plunderingen en geweld. In Johannesburg werd één persoon doodgeschoten door de politie tijdens ongeregeldheden. De betogers eisen dat illegaal verblijvende buitenlanders het land verlaten. Sony stopt vanaf 2028 met de productie van fysieke PlayStation games. Nieuwe spellen zijn dan alleen nog digitaal verkrijgbaar via de PlayStation Store of als downloadcode. Volgens het bedrijf kiezen steeds meer gamers voor digitale games. Eerder gekochte spellen blijven beschikbaar, maar nieuwe fysieke uitgaven verdwijnen dus vanaf 2028. Door zware overstromingen in Ivoorkust zijn inmiddels bijna 60 mensen om het leven gekomen. Dat heeft de regering bekendgemaakt. Hevige regenval veroorzaakte op meerdere plaatsen overstromingen en grote schade. De autoriteiten waarschuwen dat het regenseizoen nog niet voorbij is en roepen inwoners op alert te blijven. Het gerechtshof in Den Bosch heeft Ahmed I., een 47-jarige man uit Reuver, in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn echtgenote. Dat is fors hoger dan de eerder opgelegde 14 jaar. Volgens het hof handelde de man met voorbedachte raden. Na de moord bracht hij het lichaam naar Duitsland en stak het daar in brand. En dan het weer. Helder en zonnig. Vannacht ontstaan vanuit het westen wolkenvelden. En morgen kan er dan wat regen vallen. Waait dan een zwakke aan zee matige zuidwestenwind. De minimumtemperatuur vannacht is 12 tot 17 graden. En tot zover het nieuws op Omroepland van Kuik.
3: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter...
7: Met de airco-systemen van Opticool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar de expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. Opticool is slim comfort. Het hele jaar door.
10: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
7: Opticool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
8: Hey, hey, hey. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Je luistert naar Memory Lane. Welkom op het pad der herinneringen.
11: En Memory Lane. Vergeten pareltje.
8: 1990.

0: tijd. Met muziek, informatie en het nieuws van toen.
1: Ja, dat is toch prachtig om het tweede uur op deze manier te openen met Billy Joel en de Down Easter Alexa uit 1990. Vergeet het pareltje zonder notering. En voor mijn collega's, ik heb hem onlangs toegevoegd aan onze database. Dus je kunt hem vaker draaien, mocht je dat willen. Ja, dit uur 11 voor je uitgezocht, vorige uur 10. Omdat we daar natuurlijk die hele lange van de Golden Earring bij hadden, die uiteindelijk dan maar weer niet half, maar goed, half gedraaid werd. Wat gaan we dit uur allemaal doen? We hebben een aantal vergeten pareltjes. We hebben nog één Top 2000 Classic afgelopen december op plaatje 1604. Van een aantal heren uit Australië. Plaatje stamt uit het jaar 1992. Meer wil ik er niet over zeggen. Zometeen nog een 3-in-1 van Tom Petty en de Heartbreakers, zoals eerder aangekondigd. En dan sluiten we het tweede half uur af met de jaren 2003 tot en met 2004. Dus eigenlijk 2003 en 2004. En dan is het alweer bijna 9 uur. De tijd vliegt als je er zin in hebt. Fijn dat je luistert naar een nieuwe editie van Memory Lane. De wekelijkse reis terug in de tijd. Natuurlijk niet vergeten dat we ook nog het weetje van de week hebben. De historische feitjes die je elke week krijgt bij Memory Lane. En dan sluiten we af in het jaar 2009 met een heel kort plaatje van bijna 4 minuten. Maar voor het zover is, eerst nog heel wat moois van Tom Petty en Heartbreakers.
0: Op Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Dit is Memory Lane, Omroep Land van Kuik.
1: En achterin volgens ga je horen Free Fallin' uit 1990, Into the Great Wide Open uit 1991 en de vergeten paardje ook nog Learning to Fly, ook uit dat jaar.

0: zo worden ze niet meer gemaakt. 3-1 dus van Tom Petty en de Heartbreakers. In 1990 hoorde je daarnet Free Fallin, vergeten pareltje zonder hitnotering. En daarnet Into the Great Wide Open, ook een vergeten pareltje zonder hitnotering. Afkomstig van het album Into the Great Wide Open. Hoe verrassend, de derde track daar. En dit was natuurlijk Learning to Fly, ook uit 1991. Ook een vergeten pareltje zonder hitnotering. En ook afkomstig van het album Into the Great Wide Open, de eerste track daar. En deze Thomas Earl Petty, geboren in Gainesville, Florida, 20 oktober 1950. Helaas niet meer onder ons. Alweer sinds 2 oktober 2017 Amerikaans muzikant dus.
1: Je luistert naar Memory Lane. Omroep Land van Kuik.
0: Ja, 1976 brak deze Tom Petty dus door met zijn Heartbreakers. En zijn muzikale stijl die wordt regelmatig vergeleken met die van Bob Dylan, die we dus ook terug horen in The Traveling Wilburys en Neil Young. In 1988 werd deze Petty dus lid van de Traveling Wilburys, zoals gezegd supergroep. Die ook bestond uit George Harrison, Roy Orbison, Bob Dylan en Jeff Lynne. Dat hoorde je in het vorige uur. En het jaar daarop bracht hij zijn eerste soloalbum uit met de prachtige titel Full Moon Fever. En dit album werd dus geproduceerd door Lynn, Jeff Lynne dus van The Electric Light Orchestra. En bevatte onder andere het Free Fallin, het openingsnummer dus. En in 1991 keerde deze Petty dus terug naar de Heartbreakers. En met hen bracht hij het album Into the Great Wide Open uit. En hiervan hoorde je dus zojuist Into the Great Wide Open en Learning to Fly. Dat wat betreft de 3-in-1 van vanavond in de tweede uur. Tom Petty en Heartbreakers. En we openen dit uur met Billy Joel en de Down Easter Alexa. Afkomstig van het album Stormfront uit 1989. Hierop is het de derde track. En daarop onder andere dus ook We Didn't Start the Fire. Het vergeten pareltje I Go to Extremes. En de top 2000 classic Leningrad. Goed, de Down Easter Alexa die gaat dus over de moeilijke omstandigheden van vissers op Long Island. En wellicht in de staat New York. Eind jaren 80. Het lied wordt verteld vanuit het perspectief van een visser die steeds harder moet werken om zijn gezin te onderhouden. En terwijl de visstand afneemt, regelgeving strenger wordt en het traditionele vissersbestaan langzaam verdwijnt. En de naam Alexa van de Down Easter Alexa, die verwijst dus naar de boot in het lied. En Billy Joel had zelf een boot met die naam, die weer vernoemd was naar zijn dochter Alexa Ray Joel. En dan valt alles weer mooi in elkaar. Goed, dat gezegd hebbende, het is bijna 7:30 bij Memory Lane. De wekelijkse reis terug in de tijd. Wat betreft de muziek, aangekomen in het jaar 1991 met Learning to Fly en Into the Great Wide Open dus. En dan zijn we toe aan.
1: Het nieuws van toen. 1991.
0: Januari 1991, de VN-veiligheidsraad veroordeelt unaniem de Israëlische behandeling van de Palestijnen. Dan hebben we het dus niet over 1 juli 2026, maar hebben we het over 4 januari, je hoort het goed, 1991. 11 januari van dat jaar, de Sovjet-Unie bezet Vilnius om de onafhankelijkheid van Litouwen te verhinderen. En op 16 januari, operatie Desert Storm ter bevrijding van Kuwait van Irak. Die begint. En daarvan nog een geluidsfragmentje uit het NOS Extra Journaal Golfoorlog van 7 uur in de ochtend op 17 januari 1991.
2: Amerikaanse president Bush legde om 3 uur vannacht Nederlandse tijd een verklaring af.
3: Just 2 hours ago, Allied Air Forces began an attack on military targets in Iraq and Kuwait. These attacks continue as I speak. Ground forces are not engaged. Now, the 28 countries with forces in the Gulf area have exhausted all reasonable efforts to reach a peaceful resolution, have no choice but to drive Saddam from Kuwait by force. We will not fail. As I report to you, air attacks are underway against military targets in Iraq. We are determined to knock out Saddam Hussein's nuclear bomb potential. We will also destroy his chemical weapons facilities. Much of Saddam's artillery and tanks will be destroyed. Our operations are designed to best protect the lives of all the coalition forces by targeting Saddam's vast military arsenal.
0: Aldus George W. Bush, president toen in de Verenigde Staten, 17 januari 1991. Gaan we door naar de maand februari. Op 7 februari voert de IRA, Irish Republican Army, een mortieraanval uit op 10 Downing Street. Tijdens een vergadering van het Britse kabinet. En op 9 februari van dat jaar stemt in Litouwen de bevolking voor onafhankelijkheid. Gaan we door naar de maand mei. Op 30 mei is daar in Zwickau, in de deelstaat Sachsen, daar loopt de allerlaatste Trabant van de lopende band. Trabant, lopende band. En van deze prachtige tweetaktauto zijn er in de vroegere DDR, de Duitse Democratische Republiek, meer dan 3 miljoen gemaakt. En deze allerlaatste Trabant die van de lopende band kwam, die gaat rechtstreeks het museum in. Door naar de maand september dan, 19 september... twee Duitse toeristen die ontdekken Ötzi. En wie was dat dan ook alweer? De oudste menselijke mummie ooit gevonden in Europa. En dan heel ander nieuws, want ook dat is Memory Lane. 30 september 1991. De eerste aflevering van de Jerry Springer Show die wordt in de Verenigde Staten uitgezonden. En dan sluiten we dit nieuwsblokje het jaar 1991 af op 27 november... als de VN-veiligheidsraad de resolutie 721 aanneemt, die de weg voor een vredesoperatie in Joegoslavië opent. En daarmee werd het 9:03 bij Memory Lane.
1: Dichterbij dan je denkt. Omroepland van Kijk. Dit is Memory Lane.
0: En in Memory Lane gaan we verder met muziek uit het jaar 1991 met Dire Straits. En die roept om Elvis. Calling Elvis, gevolgd door een top 2000 classic op 1604. Afgelopen jaar Crowded House, Weather With You.
4: Calling Elvis, is anybody home? Calling Elvis, I'm here all alone. I didn't leave the building.

0: Mother of You. Weer of geen weer, Crowded House. Je krijgt hem gewoon cadeau bij Memory Lane. En daarvoor dus Dire Straits, 17 keer genoteerd in de top 2000 de afgelopen keer. Ja, doe dat maar na.
1: Dit is Memory Lane. Omroep Land van Kuik met Helmond Nabuurs.
2: Helder en zonnig, vannacht ontstaan vanuit het westen wolkenvelden. En morgen kan er dan wat regen vallen. Waait dan een zwakke aan zee matige zuidwestenwind. De minimumtemperatuur vannacht is 12 tot 17 graden.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Dit is Memory Lane. Iedere woensdagavond van 7 tot 9. Op Omroep Land van Kuik.
0: Ja, en dat prachtige Calling Elvis, dat stond de afgelopen keer op 1565. En maar liefst 356 plaatsen gestegen. En goed, zoals gezegd, met 15 noteringen in de top 2000. Waarvan 5 top 2000 classics voor Dire Straits. En dan hoorde daarnet dus Crowded House. Een Australische band opgericht door Neil Finn in 1986... na het uiteenvallen van Split Enz. En in 1987 scoorden ze dus een hele grote hit met de top 2000 classic Don't Dream It's Over. Nummer 538 dus in 2025. En andere bekende nummers zijn Four Seasons in One Day, 1106 afgelopen december. En de top 2000 classic die je daarnet dus hoorde, Weather With You, 27 keer genoteerd en op plaatsje 1604.
1: Weet je nog? Het Memory Lane weetje van de week.
0: Ja, tegenwoordig gaat boodschappen doen supersnel dankzij de zelfscankassa. En voor wie dat wil natuurlijk, ik doe het nooit. Maar goed, deze manier van afrekenen is mogelijk dankzij de barcode op elk product, de streepjescode. En een scanner leest deze code af. En de streepjes van verschillende dikte die staan hierbij voor een uniek getal. En de basis voor dit systeem werd dus gelegd met de Universal Product Code, oftewel UPC, ontworpen door IBM-ingenieur George Lauer. En op 26 juni 1974 werd dus voor het eerst een artikel met deze code gescand in een supermarkt in Troy. En dat ligt in de Amerikaanse staat Ohio. Paard van Troje dus. En in Europa wordt gebruik gemaakt van een uitgebreide variant, het zogenaamde EAN13 systeem van de European Article Numbering. Dat was dus het weetje van de week. De barcode, oftewel de streepjescode van 26 juni 1974. Daarmee werd het 8 minuten over 8:30. Fijn dat je luistert naar Memory Lane, de wekelijkse reis terug in de tijd. Mijn naam is Helmut Nabuurs. Bij je nog tot 9 uur vanavond gaan we nog heel wat moois voor je klaarstaan.
1: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Je hoort ze allemaal bij Memory Lane 2007.
0: Want we maken het sprongetje naar de zeros. En dat doen we van 2007 tot en met 2009. Waarbij dus Shut Your Eyes van Snow Patrol uit het jaar 2007 komt. Gevolgd zometeen door...

voor een Nederlands product van Novastar. Nou, het is een jaartje jonger uit het jaar 2008, dus met Because. Dan krijg je nog een nieuwsblokje, ook uit dat jaar. En dan nog twee plaatjes uit het jaar 2008. Maar zover is het nog niet.

0: Nova Storm met Because. Deze Joost Zwegers, geboren in Sittard op 1 april 1971. Beter bekend dus onder zijn artiestennaam Nova Star. Prachtig. Goed om die weer eens een keertje te draaien, denk ik, als je mij vraagt. In Memory Lane.
1: Je luistert naar Memory Lane. Omroep Land van Kuik.
0: Ja, de band waar Zwegers dus gedurende de tournee van 2008-2009 mee speelde onder de naam Nova Star. Die bestaat dus uit Karel de Bakker met CK op drums en percussie, Jeroen Swinne de keyboard en de basgitaar, Aram van Ballaert op gitaar. En Because, dat je daarnet hoorde, was de vijfde single in Nederland sinds 1999... die net de top 20 wist te halen en is afkomstig van het album Almost Banger. Daarmee werd het 14 minuten voor 9 bij Memory in de wekelijkse reis terug in de tijd. Fijn dat je luistert naar het pad herinneringen en daarbij zijn wij toe aan het laatste nieuwsblokje. Ja, dan moet ik hem wel starten natuurlijk.
1: Het nieuws van toen. 2008.
0: Februari, Joran van der Sloot. Wie kent hem niet? Die wordt ontmaskerd in een zeer goed bekeken tv-uitzending. Gemaakt door niemand minder dan Peter R. de Vries. Over de verdwijning van Natalie Holloway. Schuif een aantal maanden op naar 14 mei in het kielzog van de cyberoorlog van 2007 tegen Estland. Heeft de NAVO het zogenaamde Cooperative Cyber Defense Center of Excellence opgericht in Tallinn in Estland. Om de cyberdefensie van de organisatie te verbeteren. 21 juli is daar Radovan Karadzic, de leider van de Servische Republiek, tijdens de Bosnische burgeroorlog en gezocht door het Joegoslavië-tribunaal. Die wordt in Servië gearresteerd. Oktober, de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties neemt een resolutie aan waarin landen met schepen in de regio opgeroepen worden militaire actie te ondernemen om de Somalische piraterij te onderdrukken. En op 4 november van dat jaar, 2008 dus, wint Barack Obama, wie weet het nog, in de Verenigde Staten de presidentsverkiezingen. En hier is een stukje van de speech on the election night.
2: Is anyone out there who still doubts that America is a place where all things are possible? Who still wonders if the dream of our founders is alive in our time? Who still questions the power of our democracy? Tonight is your answer.
0: Ja, prachtige woorden van deze goede man in het jaar 2008. En dan hebben we weer heel ander nieuws. Op 14 november van dat jaar, Domino Day 2008. Gehouden in Leeuwarden en hier wordt een nieuw wereldrecord gevestigd. Van mijn liefst, ja, ga ze maar allemaal tellen. 4.345.027 omgevallen stenen. Dan is het 27 december bij Israëlische luchtaanvallen op gebouwen van Hamas in de Gazastrook vallen meer dan 220 doden. Het nieuws is van 27 december 2008. Ja, zoveel is er niet veranderd vandaag de dag. En de aanvallen zijn een reactie op door Hamas opgeëiste raket- en mortieraanvallen op Israëlisch grondgebied.
1: Omroep Land van Kuik, dichterbij dan je denkt. Dit is Memory Lane.
0: En met Memory Lane gaan we verder met muziek van Coldplay uit het jaar 2008, Viva La Vida. Met daarna de koningen van Leon, The Kings of Leon en Sex on Fire.

0: sluiten vanavond redelijk stevig af. Onder andere met The Kings of Leon en The Sex on Fire. Amerikaanse rockband uit Nashville. En dat ligt in de staat Tennessee. In de Verenigde Staten, opgericht in het jaar 2000. En de band bestaat dus uit de drie broers Caleb, Jared en Nathan Followill. En hun neef Matthew Followill. En je hoorde deze single in Nederland, Sex on Fire, afkomstig van het derde album Only by the Night uit 2008, waarop het de derde track is. En als je dit hoort, dan weet je dat we toegekomen zijn aan het einde van deze uitzending. Nog één plaatje te gaan uit het jaar 2009. Maar dat moet ook, want we hebben nog 2 minuten voor de reclame en het nieuws van 9 uur. Dit was Memory Lane, aflevering 312. Op deze mooie 1 juli van het jaar 2026. Volgende week nog een uitzending, een andere week erop nog. En dan heb ik een aantal weken vakantie, daar ga ik er even tussenuit. Maar natuurlijk laat ik een hele mooie non-stop achter, als je dat gewend bent. Ik hoop dat je genoten hebt. Ik wens je verder nog een hele fijne avond. En we sluiten af met de muziek van de Editors en het prachtige Papillon.
1: Negen.

0: Poppenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen. Verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. You'll be surprised. www.vakantiejaarmarkt.nl.
3: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
4: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht.
5: Jaap van Dissel verdedigt zijn standpunt tegen een mondkapjesplicht tijdens de coronapandemie. De toenmalige OMT-voorzitter stelde dat onderzoek aantoonde dat mondkapjes weinig besmettingen voorkomen. Hij betoogde dat brononderzoek en anderhalve meter afstand veel effectiever waren geweest. Videoland koopt de Nederlandse tak van Viaplay voor 142 miljoen euro. De streamingdienst verwerft ermee de uitzendrechten van onder meer Formule 1, Premier League voetbal en PDC Darts. De overname moet nog door de toezichthouders worden goedgekeurd en wordt naar verwachting in de komende maanden afgerond. D66-Kamerlid Pot waarschuwde dat de stikstofmaatregelen als een fragiel geheel functioneren. Landbouwminister Van Essen benadrukt dat het pakket alleen als geheel werkt en aanpassingen moeilijk zijn. Pot gaf aan dat zij net als premier Jette steun van minstens 100 zetels in de Tweede Kamer wil voor draagvlak. En in China is een wet ingegaan die etnische eenheid moet bevorderen. Critici stellen dat de wet rechten van minderheidsgroepen ontneemt en hen reduceert tot lokale cultuur. De wet komt er terwijl staatsmedium tv-programma's etnische minderheden uitsluitend in traditionele klederdrachten en volksdansen toont. En dan het weer. Vanavond wordt het helder, waarbij stapelwolken in het binnenland langzaam oplossen. Vannacht trekken vanuit het westen wolkenvelden over ons land. Tegen de ochtend valt er een klein buitje en het wordt zo'n 12 tot 17 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
7: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
8: Dabritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabritechniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
7: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store.
1: Omroep Land van Kuik.
0: Nu nog dichterbij dan je denkt.

Vanavond wordt het helder, waarbij stapelwolken in het binnenland langzaam oplossen. Vannacht trekken vanuit het westen wolkenvelden over ons land. Tegen de ochtend valt er een klein buitje en het wordt zo'n 12 tot 17 graden.

0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.

0: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht.
1: Scheepsbouwer Dame meldt dat onderdelen van de Duitse F-126-fregatten al klaar waren voor montage. Duitsland schrapte vorige week de bestelling van 6 fregatten vanwege grote vertraging en hogere kosten. De Duitse regering draagt nu het project over aan scheepsbouwer TKMS, die 8 marinevaartuigen gaat bouwen. Jaap van Dissel verdedigt zijn standpunt tegen een mondkapjesplicht tijdens de coronapandemie. De toenmalige OMT-voorzitter stelde dat onderzoeken aantonen dat mondkapjes weinig besmettingen voorkomen. Hij betoogde dat brononderzoek en 1,5 meter afstand veel effectiever waren geweest. Videoland koopt de Nederlandse tak van Viaplay voor 142 miljoen euro. De streamingdienst verwerft ermee de uitzendrechten van onder meer Formule 1, Premier League voetbal en PDC Darts. De overname moet nog door de toezichthouders worden goedgekeurd en wordt naar verwachting in de komende maanden afgerond. D66-Kamerlid Pot waarschuwde dat de stikstofmaatregelen als een fragiel geheel functioneren. Landbouwminister Van Essen benadrukt dat het pakket alleen als geheel werkt en aanpassingen moeilijk zijn. Pot gaf aan dat zij net als premier Jette steun van minstens 100 zetels in de Tweede Kamer wil voor draagvlak. En dan het weer. Vanavond wordt het helder, waarbij stapelwolken in het binnenland langzaam oplossen. Vannacht trekken vanuit het westen wolkenvelden over ons land. Tegen de ochtend valt er een klein buitje en het wordt zo'n 12 tot 17 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. In 1976 was er een langdurige hittegolf van 17 dagen in het Land van Kuik. Met ernstige gevolgen zoals uithongering van koeien en droogte in waterlopen. Bejaardentehuizen vroegen de brandweer om hulp voor verkoeling, terwijl de sportsector kampte met verschroeide velden. Het neerslagtekort van het jaar is sindsdien niet meer geëvenaard. De vaccinatiegraad in Land van Kuik is licht gestegen, terwijl landelijk een daling zichtbaar is. Ongeveer 9 op de 10 baby's en kleuters zijn gevaccineerd, maar enkele belangrijke vaccinaties blijven onder de 90%. Gemeenten en instanties werken samen om de vaccinatiegraad te verhogen en ouders te informeren. De gemeente Land van Kuik waarschuwt inwoners voor oplichting door bedrijven die zeggen namens de gemeente thuisbatterijen, zonnepanelen of andere verduurzamingsproducten te verkopen. De gemeente verkoopt zelf geen producten en vraagt nooit om directe aankopen. Controleer altijd de betrouwbaarheid van een bedrijf en neem contact op bij twijfel. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanavond wordt het helder, waarbij stapelwolken in het binnenland langzaam oplossen. Vannacht trekken vanuit het westen wolkenvelden over ons land. Tegen de ochtend valt er een klein buitje en het wordt zo'n 12 tot 17 graden.
3: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio.
4: Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat.
3: Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht.
2: De BBB is uit de coalitie van VVD, PvdA en CDA in Drenthe gestapt. BBB'er Willem Vossenbelt stelde dat de andere partijen het coalitieakkoord dood hadden verklaard. PvdA-woordvoerder Henricus Loof zei vertrouwen te hebben in alle gedeputeerden en wil BBB-gedeputeerde Henk Emmens graag behouden. In Griekenland zijn woensdag huizen van drie leden van de regeringspartij Nieuwe Democratie aangevallen. Bij de aanslagen vielen 5 gewonden en overleed de moeder van politica Afroditi Nestora. Premier Kyriakos Mitsotakis noemde de aanslagen moorddadig en zei dat de daders zullen worden berecht. Scheepsbouwer Damen meldt dat onderdelen van de Duitse F-126-fregatten al klaar waren voor montage. Duitsland schrapte vorige week de bestelling van 6 fregatten vanwege grote vertraging en hogere kosten. De Duitse regering draagt nu het project over aan scheepsbouwer TKMS, die 8 marinevaartuigen gaat bouwen. Jaap van Dissel verdedigt zijn standpunt tegen een mondkapjesplicht tijdens de coronapandemie. De toenmalige OMT-voorzitter stelde dat onderzoeken aantonen dat mondkapjes weinig besmettingen voorkomen. Hij betoogde dat brononderzoek en 1,5 meter afstand veel effectiever waren geweest. En dan het weer. Vanavond wordt het helder, waarbij stapelwolken in het binnenland langzaam oplossen. Vannacht trekken vanuit het westen wolkenvelden over ons land. Tegen de ochtend valt er een klein buitje en het wordt zo'n 12 tot 17 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
0: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Vanavond wordt het helder, waarbij stapelwolken in het binnenland langzaam oplossen. Vannacht trekken vanuit het westen wolkenvelden over ons land. Tegen de ochtend valt er een klein buitje en het wordt zo'n 12 tot 17 graden.
1: Te weinig geld voor boodschappen, dat kan iedereen overkomen. De vrijwilligers van de Voedselbank staan klaar om te helpen. Met gratis boodschappen, ook voor jou. Kijk op voedselbankennederland.nl en meld je aan. Je bent welkom.

0: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen, verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. www.vakantiejaarmarkt.nl.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
2: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht.
3: Het kabinet voert gesprekken met oppositiepartijen Pro, Jaar 21 en Groep Markushouwer over steun voor de Prinsjesdagplannen. Achter de schermen verwacht de betrokken echter dat een allesomvattende deal er deze zomer niet zal komen. De ministers proberen draagvlak te vinden voor de begrotingen die in september worden gepresenteerd. De BBB is uit de coalitie van VVD, PvdA en CDA in Drenthe gestapt. BBB'er Willem Vossenbelt stelde dat de andere partijen het coalitieakkoord dood hadden verklaard. PvdA-woordvoerder Henricus Loof zei vertrouwen te hebben in alle gedeputeerden en wil BBB-gedeputeerde Henk Emmens graag behouden. In Griekenland zijn woensdag huizen van 3 leden van de regeringspartij Nieuwe Democratie aangevallen. Bij de aanslagen vielen 5 gewonden en overleed de moeder van politica Afroditi Nestora. Premier Kyriakos Mitsotakis noemde de aanslagen moorddadig en zei dat de daders zullen worden berecht. Scheepsbouwer Dame meldt dat onderdelen van de Duitse F-126-fregatten al klaar waren voor montage. Duitsland schrapte vorige week de bestelling van 6 fregatten vanwege grote vertraging en hogere kosten. De Duitse regering draagt nu het project over aan scheepsbouwer TKMS, die 8 marinevaartuigen gaat bouwen. Het weer. Vandaag trekken vanuit het westen wolkenvelden over ons land. Tegen de ochtend valt mogelijk lichte regen in het noordwesten. De temperatuur daalt naar 12 tot 16 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen begint met zon in het oosten en zuidoosten. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Vannacht trekken vanuit het westen wolkenvelden over ons land. Tegen de ochtend valt mogelijk lichte regen in het noordwesten. De temperatuur daalt naar 12 tot 16 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen begint met zon in het oosten en zuidoosten.
1: Doe jij mee aan de Nijmeegse Vierdaagse? Omroep Land van Kuik zoekt enthousiaste deelnemers voor de 30, 40 of 50 kilometer. Van 20 tot en met 24 juli volgen we lopers uit onze regio en brengen verslag uit vanaf verschillende locaties. Meld je aan als 4DTV-loper via patrick@omroep-lvc.nl.

0: Harderwerk.
1: Omroep Land van Kuik
2: heeft nu een eigen app.
1: Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep Land van Kuik.
2: Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht.
2: Het kabinet voert gesprekken met oppositiepartijen Pro, Jaar 21 en Groep Markeshouwer over steun voor de Prinsjesdagplannen. Achter de schermen verwacht de betrokken echter dat een allesomvattende deal er deze zomer niet zal komen. De ministers proberen draagvlak te vinden voor de begrotingen die in september worden gepresenteerd. De BBB is uit de coalitie van VVD, PvdA en CDA in Drenthe gestapt. BBB'er Willem Vossenbelt stelde dat de andere partijen het coalitieakkoord dood hadden verklaard. PvdA-woordvoerder Henricus Loof zei vertrouwen te hebben in alle gedeputeerden en wil BBB-gedeputeerde Henk Emmens graag behouden. In Griekenland zijn woensdag huizen van drie leden van de regeringspartij Nieuwe Democratie aangevallen. Bij de aanslagen vielen 5 gewonden en overleed de moeder van politica Afroditi Nestora. Premier Kyriakos Mitsotakis noemde de aanslagen moorddadig en zei dat de daders zullen worden berecht. Scheepsbouwer Dame meldt dat onderdelen van de Duitse F-126-fregatten al klaar waren voor montage. Duitsland schrapte vorige week de bestelling van 6 fregatten vanwege grote vertraging en hogere kosten. De Duitse regering draagt nu het project over aan scheepsbouwer TKMS, die 8 marinevaartuigen gaat bouwen. Het weer. Vandaag trekken vanuit het westen wolkenvelden over ons land. Tegen de ochtend valt mogelijk lichte regen in het noordwesten. De temperatuur daalt naar 12 tot 16 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen begint met zon in het oosten en zuidoosten. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. In 1976 was er een langdurige hittegolf van 17 dagen in het Land van Kuik. Met ernstige gevolgen zoals uithongering van koeien en droogte in waterlopen. Bejaardentehuizen vroegen de brandweer om hulp voor verkoeling, terwijl de sportsector kampte met verschroeide velden. Het neerslagtekort van het jaar is sindsdien niet meer geëvenaard. De vaccinatiegraad in Land van Kuik is licht gestegen, terwijl landelijk een daling zichtbaar is. Ongeveer 9 op de 10 baby's en kleuters zijn gevaccineerd, maar enkele belangrijke vaccinaties blijven onder de 90%. Gemeenten en instanties werken samen om de vaccinatiegraad te verhogen en ouders te informeren. De gemeente Land van Kuik waarschuwt inwoners voor oplichting door bedrijven die zeggen namens de gemeente thuisbatterijen, zonnepanelen of andere verduurzamingsproducten te verkopen. De gemeente verkoopt zelf geen producten en vraagt nooit om directe aankopen. Controleer altijd de betrouwbaarheid van een bedrijf en neem contact op bij twijfel. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vandaag trekken vanuit het westen wolkenvelden over ons land. Tegen de ochtend valt mogelijk lichte regen in het noordwesten. De temperatuur daalt naar 12 tot 16 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen begint met zon in het oosten en zuidoosten.
3: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht.
2: Het kabinet voert gesprekken met oppositiepartijen Pro, Jaar 21 en Groep Markushouwer over steun voor de Prinsjesdagplannen. Achter de schermen verwacht de betrokken echter dat een allesomvattende deal er deze zomer niet zal komen. De ministers proberen draagvlak te vinden voor de begrotingen die in september worden gepresenteerd. De BBB is uit de coalitie van VVD, PvdA en CDA in Drenthe gestapt. BBB'er Willem Vossenbelt stelde dat de andere partijen het coalitieakkoord dood hadden verklaard. PvdA-woordvoerder Henricus Loof zei vertrouwen te hebben in alle gedeputeerden en wil BBB-gedeputeerde Henk Emmens graag behouden. In Griekenland zijn woensdag huizen van drie leden van de regeringspartij Nieuwe Democratie aangevallen. Bij de aanslagen vielen 5 gewonden en overleed de moeder van politica Afroditi Nestora. Premier Kyriakos Mitsotakis noemde de aanslagen moorddadig en zei dat de daders zullen worden berecht. Scheepsbouwer Dame meldt dat onderdelen van de Duitse F-126-fregatten al klaar waren voor montage. Duitsland schrapte vorige week de bestelling van 6 fregatten vanwege grote vertraging en hogere kosten. De Duitse regering draagt nu het project over aan scheepsbouwer TKMS, die 8 marinevaartuigen gaat bouwen. Het weer. Vannacht trekken vanuit het westen wolkenvelden over ons land. Tegen de ochtend valt mogelijk lichte regen in het noordwesten. De temperatuur daalt naar 12 tot 16 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen begint met zon in het oosten en zuidoosten. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.